0: Roulette FM. Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Frankrijk heeft andere Europese landen gevraagd om te helpen bij het blussen van de bosbranden. Volgens president Macron komt er hulp uit Kroatië, Portugal, Tsjechië en Slowakije. In Frankrijk woeden grote branden. Zo zijn in de buurt van de stad Bordeaux 20.000 mensen geëvacueerd en duizenden hectares in vlammen opgegaan. In Spanje is de noodtoestand uitgeroepen in de regio Madrid. Ook daar zijn duizenden mensen geëvacueerd. In die regio woeden 4 branden en de weersomstandigheden zijn ongunstig. Landen reageren boos op de nieuwe importheffingen die de VS invoert voor producten uit 60 landen. Australië noemt de nieuwe tarieven volstrekt ongerechtvaardigd. De minister van Handel zegt erop aan te gaan dringen dat de heffingen verdwijnen. En ook Brazilië is kritisch op de nieuwe importheffingen van de VS en noemt het ongegrond en volledig willekeurig. Vorige week was ook al op een aantal Braziliaanse goederen een importheffing ingevoerd. President Trump kondigde gisteravond aan dat er voor 60 landen heffingen komen van 10 of 12,5%. Bij een steekpartij in Leeuwarden is iemand ernstig gewond geraakt. Dat meldt de politie op X. De steekpartij was iets voor 12:30, net buiten het centrum. Er is nog niemand aangehouden. Het is niet duidelijk hoe het nu met het slachtoffer is. In een abdij in Frankrijk is een interne machtsstrijd uit de hand gelopen. De overste van de abdij werd een maand geleden ontvoerd. Dat gebeurde kort nadat hij een e-mail had verstuurd waarin hij zijn vertrek aankondigde. Een aantal monniken vond dat verdacht en schakelde de politie in. 2 dagen later werd de man zo'n 150 kilometer verderop gevonden bij een verlaten treinstation. Volgens een Franse krant was de overste zwaar mishandeld. De ontvoering zou te maken hebben met discussies over de macht binnen de abdij. Er is nog niemand aangehouden. Het weer, wolkenvelden, maar er zijn ook opklaringen. Het is zo'n 12 tot 16 graden. In de ochtend eerst bewolkt, in de middag zon en dan wordt het maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Vanuit de beeld is dit
2: Roulette FM.
1: Met nu
2: Nachtmix.

0: in de buurt. Roulette FM.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Frankrijk heeft andere Europese landen gevraagd om te helpen bij het blussen van de bosbranden. Volgens president Macron komt er hulp uit Kroatië, Portugal, Tsjechië en Slowakije. In Frankrijk woeden grote branden. Zo zijn in de buurt van de stad Bordeaux 20.000 mensen geëvacueerd en duizenden hectares in vlammen opgegaan. In Spanje is de noodtoestand uitgeroepen in de regio Madrid. Ook daar zijn duizenden mensen geëvacueerd. In de regio woeden 4 branden en de weersomstandigheden zijn ongunstig. Bij aanvallen van Rusland op de Oekraïnse stad Zaporizhia zijn zeker 25 mensen gewond geraakt. Onder de slachtoffers zijn volgens de autoriteiten 6 kinderen en een baby. De gouverneur van de regio zegt dat 5 bommen op de stad zijn gevallen. Onder meer woongebouwen en een privékliniek raakten beschadigd. Zaporizhia ligt aan de frontlinie en is vaker het doelwit van Russische aanvallen. Landen reageren boos op de nieuwe importheffingen die de VS invoert voor producten uit 60 landen. Australië noemt de nieuwe heffingen volstrekt ongerechtvaardigd. De minister van Handel zegt erop aan te gaan dringen dat ze verdwijnen. Ook Brazilië is kritisch op de nieuwe importheffingen van de VS en noemt het ongegrond en volledig willekeurig. Vorige week was er ook al op een aantal Braziliaanse goederen een importheffing ingevoerd. President Trump kondigde gisteravond aan dat er voor 60 landen heffingen komen van 10 of 12,5%. In Nijmegen zijn de eerste lopers begonnen aan de laatste dag van de Nijmeegse Vierdaagse. Vanmiddag worden ze onthaald op de Via Gladiola. De militaire deelnemers zijn als eerste vertrokken, gevolgd door de mensen die de langste afstand van 50 kilometer lopen. Van de bijna 46.000 lopers die dinsdag aan de Vierdaagse begonnen, zijn er nog zo'n 42.000 over. En ze hopen vanmiddag binnen te komen op de Via Gladiola. Het weer, wolkenvelden, maar ook opklaringen. Het is 12 tot 14 graden. In de ochtend eerst bewolkt, in de middag zon. Dan wordt het maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Vanuit de beeld is dit
0: Roulette FM.
2: Met nu
0: Nachtmix.

0: in de buurt. Roulette FM.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. President Trump heeft nieuwe importheffingen aangekondigd voor 60 landen. Het gaat om heffingen van 10 en 12,5%. Aan het invoeren van deze heffingen ging een lang onderzoek vooraf, nadat eerdere heffingen onwettig waren verklaard. De VS zegt het nu te doen omdat andere landen te weinig zouden doen tegen dwangarbeid. Frankrijk heeft andere Europese landen gevraagd om te helpen bij het blussen van de bosbranden. Volgens president Macron komt er hulp uit Kroatië, Portugal, Tsjechië en Slowakije. In Frankrijk woeden grote branden. Zo zijn in de buurt van de stad Bordeaux 20.000 mensen geëvacueerd en duizenden hectares in vlammen opgegaan. In Spanje is de noodtoestand uitgeroepen in de regio Madrid. Ook daar zijn duizenden mensen geëvacueerd. In die regio woeden 4 branden en de weersomstandigheden zijn ongunstig. Iran en de VS hebben elkaar ook vannacht weer aangevallen. In Iran zouden enkele doden en gewonden zijn gevallen. Volgens de VS zijn ruim 2 uur lang doelen in Iran bestookt. Het zou onder meer gaan om plekken waar drones worden opgeslagen, maar ook communicatienetwerken en observatieposten zouden zijn geraakt. Het is de 13e nacht op rij dat er aanvallen over en weer zijn. Kuwait zegt dat het drones en raketten uit Iran heeft onderschept. Bij aanvallen van Rusland op de Oekraïnse stad Zaporizhia zijn zeker 25 mensen gewond geraakt. Onder de slachtoffers zijn volgens de autoriteiten 6 kinderen en een baby. De gouverneur van de regio zegt dat 5 bommen op de stad zijn gevallen. Onder meer woongebouwen en een privékliniek raakten beschadigd. De eerste deelnemers van de Nijmeegse Vierdaagse zijn begonnen aan de laatste dag. De eerste wandelaars die vertrokken zijn de militaire deelnemers en de mensen die de afstand van 50 kilometer lopen. Ze hopen vanmiddag de Via Gladiola te bereiken. Het weer, wolkenvelden, maar ook opklaringen. De dag begint bewolkt, maar vanmiddag breekt de zon door. Het wordt 22 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Vanuit de beeld is dit Roulette FM. Met nu... Nachtmix.

0: luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: Isoleren BioX Beads, de biobased isolatieparels. Gemaakt van melkzuur, veilig, duurzaam en biologisch afbreekbaar. Kijk op www.bioxbeads.nl.
2: Nieuwe schuifbuit, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
3: Ook succesvol in Duitsland ondernemen? Met Duits Zakelijk leert u spreken op strategisch niveau, zodat u overtuigt en direct resultaat behaalt. Executive taaltraining door Duitse onderneemster Noemi Paul. Boek nu uw persoonlijke sessie van 50 minuten voor €99. Duits-zakelijk.nl.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
5: Altijd in de buurt. Roulette FM.
6: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De VS voert nieuwe importheffingen in op producten uit 60 landen. Producten uit de EU, Canada en het Verenigd Koninkrijk krijgen een heffing van 10%. En voor andere landen als China en Japan wordt het 12,5%. De nieuwe heffingen komen na maandenlang onderzoek. De eerdere importheffingen die Trump had ingevoerd werden onwettig verklaard. En de regering zocht naar een argument om ze toch in te voeren. De VS beschuldigt andere landen nu van dwangarbeid. De EU noemt dat onzin en ook andere landen als Brazilië en Australië zijn boos. Voor de 13e nacht op rij hebben de VS en Iran elkaar aangevallen. In Iran zouden meerdere doden en gewonden zijn. Kuwait zegt dat de drones en raketten uit Iran heeft onderschept. In de Spaanse regio Madrid is de noodtoestand uitgeroepen vanwege de grote bosbranden. Duizenden mensen zijn geëvacueerd. Ook in Frankrijk woeden nog altijd grote branden. Volgens president Macron is de hulp onderweg vanuit Kroatië, Portugal, Tsjechië en Slowakije. Door Russische aanvallen zijn in Oekraïne zeker 25 mensen gewond geraakt. Vannacht werden onder meer woongebouwen, een school en een privékliniek in de stad Zaporizhia geraakt. Onder de gewonden zijn 6 kinderen en een baby. Oekraïne zou met tientallen drones Sint-Petersburg hebben aangevallen. In een abdij in Frankrijk is een interne machtsstrijd uit de hand gelopen. De overste van de abdij werd een maand geleden ontvoerd, kort nadat hij een e-mail had verstuurd waarin hij zijn vertrek had aangekondigd. Een aantal monniken vond dat verdacht en schakelde de politie in. 2 dagen later werd de man zo'n 150 kilometer verderop gevonden bij een verlaten treinstation. Hij was zwaar mishandeld. De ontvoering zou te maken hebben met discussies over de macht binnen de abdij. Er is nog niemand aangehouden. Het weer, wolkenvelden, maar ook opklaringen. De dag begint bewolkt, vanmiddag overal zon en dan wordt het 22 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Vanuit de Bild is dit
8: Roulette FM.
7: Straks opstaan en gaan. Nu tot 7 uur nachtmix.

0: Dan zit je goed bij Roulette FM. Elke dag om 12 uur. The 80's Lunch. Met alle liedjes uit je herinnering. Of uit de herinnering van je ouders. Tafels en stoelen aan de kant. Elke dag om 12 uur op Roulette FM.
1: Fuck you too!
0: The 80's Lunch.
2: Altijd in de buurt. Roulette FM.
3: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. President Trump heeft nieuwe Amerikaanse importheffingen aangekondigd voor 60 landen. Het gaat om heffingen van 10 en 12,5%. Aan het invoeren van deze heffingen ging een lang onderzoek vooraf nadat eerdere heffingen onwettig waren verklaard. Voor de 13e nacht op rij hebben de VS en Iran elkaar weer aangevallen. In Iran zouden meerdere doden en gewonden zijn. Kuwait zegt dat de drones en raketten uit Iran heeft onderschept. In de Spaanse regio Madrid is de noodtoestand uitgeroepen vanwege de grote bosbranden. Duizenden mensen zijn geëvacueerd. Ook in Frankrijk woeden nog altijd grote branden. Volgens president Macron is hulp onderweg vanuit Kroatië, Portugal, Tsjechië en Slowakije. Het weer eerst bewolkt, maar vanmiddag zon. Het wordt 22 tot 25 graden.
4: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Meer nieuws? Kijk op omroepzout.nl.

0: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: Isoleren BioXBeads, de biobased isolatieparels. Gemaakt van melkzuur, veilig, duurzaam en biologisch afbreekbaar. Kijk op www.bioxbeads.nl.
2: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op RCS.
3: Ook succesvol in Duitsland ondernemen? Met Duits Zakelijk leert u spreken op strategisch niveau, zodat u overtuigt en direct resultaat behaalt. Executive taaltraining door Duitse onderneemster Noemi Paul. Boek nu uw persoonlijke sessie van 50 minuten voor €99. Duits-zakelijk.nl.
4: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen. Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
6: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen. 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg €5 korting vanaf €49. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd.
7: Altijd in de buurt. Roulette FM.
8: Marnix Hampersen met het NOS Journaal. De VS voert nieuwe importheffingen in op producten uit 60 landen. Voor de EU, Canada en het Verenigd Koninkrijk gaat het om een heffing van 10%. Voor andere landen als China en Japan wordt het 12,5%. De eerdere importheffingen die president Trump had ingevoerd werden onwettig verklaard en de regering zocht naar een argument om ze alsnog in te voeren. De VS beschuldigt andere landen nu van dwangarbeid. De EU noemt dat onzin. Ook landen als Brazilië en Australië zijn boos. Sinds begin dit jaar is er al 35 keer ingebroken bij brandweerkazernes. Dieven zijn uit op duur gereedschap in de kazernes, zoals elektrische scharen en zogeheten spreiders.
9: Dieven kunnen met zo'n elektrische schaar natuurlijk bijvoorbeeld sloten doorknippen. En met die spreider kun je een hele zware gebarricadeerde deur openbreken. Dus het is wel begrijpelijk dat zij veel interesse in het materiaal hebben.
8: De spreider en elektrische schaar kosten zo'n €12.000 per stuk. Eind januari werd er brandweergereedschap gebruikt om een fotozaak in Arnhem open te breken. Het Rode Kruis heeft voor de slachtoffers van de aardbeving in Venezuela bijna €2 miljoen opgehaald. Eind juni werd Giro 5125 geopend na de bevingen waarbij duizenden mensen om het leven kwamen. Correspondent Nina Jurna was in het getroffen gebied.
10: Dan merk ik dat er ontzettend veel een maand later nog heel veel trauma is. Heel veel leed. Heel veel mensen hebben natuurlijk van alles. Zijn ze kwijt, hun geliefden, maar ook hun huizen. Het is echt een gebied waar je ook nu een maand na de aardbeving nog steeds de effecten goed van ziet.
8: In Nijmegen zijn de wandelaars begonnen aan de laatste dag van de Nijmeegse Vierdaagse. Vanmiddag worden ze onthaald op de Via Gladiola. Van de bijna 46.000 lopers die dinsdag aan de Vierdaagse begonnen, zijn er nog zo'n 42.000 over. Het weer is bewolkt, later vandaag meer zon. Het wordt vandaag 22 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: Dit is even de hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
12: Vanuit de beeld is dit
13: Roulette FM.
14: Straks krachtvoer. Nu tot 9 uur opstaan en gaan.

0: Roulette FM Agenda.
1: Een bezoek aan de botanische tuinen van de Universiteit Utrecht geeft je een frisse blik op de wereld tussen de ruim

0: Veen, uitgevoerd door het Harlequijn Comedia Ensemble. Het verhaal van Repelsteeltje duikt voor het eerst op in een Duitse satirische verhalenbundel uit 1575. Maar de oorsprong van dit sprookje blijkt al zo'n 2500 jaar oud. Dit tijdloze sprookje dat generaties lang is doorverteld krijgt nu een eigen tijdse jas. Repelsteeltje de musical is een familievoorstelling en duurt 2 uur inclusief pauze. Je bent zondag om 11 uur en om 3 uur welkom in het Herman van Veen Arts Center op het landgoed De Pals 1 in Soest. De entreeprijs is €18. Theatergroep Maria Hout speelt het sprookje De Gelaarsde Kat. Hans is een simpele molenaarszoon en fantaseert over de wereld. Maar wanneer Mr. Great het land probeert over te nemen, zal er toch echt iets moeten gebeuren. En dan blijkt Hans in het bezit te zijn van een ontzettend slimme kat. Theatergroep Maria Hout brengt een oud verhaal op eigenzinnige wijze met de nodige humor en lekker veel poespas. De voorstelling is zondag om 2:30 te zien in het Slottuintheater in Zeist. Bereikbaar via het witte bruggetje aan de achterkant van het slot aan de Hernhuttersingel. De toegang is gratis.
1: Altijd in de buurt. Roulette FM.

0: in de buurt. Roulette FM.
1: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Door Russische aanvallen zijn in Oekraïne zeker 25 gewonden gevallen. Vannacht werden onder meer woongebouwen, een school en een privékliniek in de stad Zaporizhia geraakt. Het Rode Kruis heeft voor de slachtoffers van de aardbeving in Venezuela bijna 2 miljoen euro opgehaald. Het geld is onder meer voor medische hulp en psychologische ondersteuning. Voor de 13e nacht op rij hebben de VS en Iran elkaar weer aangevallen. In Iran zouden meerdere doden en gewonden zijn. Kuwait zegt dat de drones en raketten uit Iran heeft onderschept. Het weer eerst bewolkt, later vandaag breekt de zon door. Het wordt 22 tot 25 graden.
2: Dit is even de hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Meer nieuws? Kijk op omroepzout.nl.

0: luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: Isoleren BioXBeats, de biobased isolatieparels. Gemaakt van melkzuur, veilig, duurzaam en biologisch afbreekbaar. Kijk op www.bioxbeats.nl.
2: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
3: Ook succesvol in Duitsland ondernemen? Met Duits Zakelijk leert u spreken op strategisch niveau, zodat u overtuigt en direct resultaat behaalt. Executive taaltraining door Duitse onderneemster Noemi Paul. Boek nu uw persoonlijke sessie van 50 minuten voor €99. Duits-zakelijk.nl.
4: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen? Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
5: Hoe word je een werkgever met een wachtlijst? Kom naar de theatervoorstelling van Recruitment Unicorns en Pathé. Het geheim van de meest aantrekkelijke werkgevers. Met Japke D. Bauma, Wim Davidsen, Lars Evers, Arjan Elbers en de beste voorbeelden van Cashbaker, Rockstars IT, Verspeek en nog veel meer. Vanaf september 5 middagen in theaters bij jou in de buurt. Ga naar recruitmentunicornsenpathé.nl voor je tickets. Recruitment Unicorns en Pathé wordt mede mogelijk gemaakt door FD Media Groep en Uniek Uitzendbureau.
6: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
7: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen. 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg €5 korting vanaf €49. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd.
8: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Ook de ANWB onderweg-app. Met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen... Vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
0: Altijd in de buurt. Roulette FM.
9: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. EU-buitenlandchef Callas zegt dat ze negatief verrast is door de nieuwe Amerikaanse importheffingen. Voor producten uit 60 landen worden importheffingen ingevoerd van 10 of 12,5% volgens de VS, omdat er sprake is van dwangarbeid. Callas noemt dat onzin.
10: What I've heard also the argumentation behind that it's forced labor. Sorry, but you can't say that for European Union. It's not really grounded.
9: Callas zegt dat de arbeidswetten in Europa beter zijn dan in de VS. Maar ook andere landen hebben boos gereageerd op de nieuwe Amerikaanse importheffingen. Sinds begin dit jaar is er al 35 keer ingebroken bij brandweerkazernes. De dieven zijn vooral uit op duur gereedschap. Het gaat dan bijvoorbeeld om elektrische scharen die zo'n €12.000 per stuk kosten. De laatste tijd waren er onder meer inbraken bij kazernes in Krommenie, Monnikendam en Broek in Waterland. Eind januari werd er brandweergereedschap gebruikt om een fotozaak in Arnhem open te breken. Door Russische aanvallen zijn in Oekraïne zeker 25 mensen gewond geraakt. Vannacht werden onder meer woongebouwen, een school en een privékliniek in de stad Zaporizhia geraakt. Onder de gewonden zijn 6 kinderen en een baby. Oekraïne zou met tientallen drones Sint-Petersburg hebben aangevallen. In Nijmegen zijn lopers begonnen aan de laatste dag van de Nijmeegse Vierdaagse. Van de bijna 46.000 lopers die dinsdag begonnen, zijn er nog zo'n 42.000 over, zegt verslaggever Mark Hamer.
11: Mensen hebben het zwaar, kan ik je melden.
12: Ja, het eind komt in zicht gelukkig.
11: Waar zitten de pijntjes?
12: Mijn enkel.
11: Oh.
12: En de blaren.
11: Hoeveel?
12: Te veel om te tellen. Het is okay. De hele onderkant.
11: Oké, nou.
9: De lopers worden vanmiddag onthaald op de Via Gladiola. Het weer, eerst bewolkt, later breekt de zon door. Het wordt vandaag 22 tot 25 graden. Morgen zonnig bij maximaal 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
13: Dit is even de hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
14: Vanuit de beeld is dit
0: Roulette FM.
15: Straks, krachtvoer. Nu tot 9 uur opstaan en gaan.

0: Alleen hier hoor je alles. Alles, alles, alles, alles.
1: Alleen hier hoor je alles.
2: Uit je eigen regio.
1: Roulette FM.

0: ZFM Agenda.
1: Een bezoek aan de botanische tuinen van de Universiteit Utrecht geeft je een frisse blik op de wereld. Tussen de ruim 10.000 plantensoorten van over de hele wereld ontdek je iedere dag iets nieuws. Zo ontdek je in het jaarthema Uitvliegers en Aanwaaiers hoe planten op reis gaan van de ene plek naar de andere. Je leert meer over het verschil tussen stad en platteland. De botanische tuinen aan de Boedapestlaan 17 in Utrecht zijn dagelijks open tussen 10 en half 5. De toegangsprijs is 10 euro voor kinderen tot 18 jaar, 4,50 euro. Wil je ontdekken wat er zoal voor moois in de nacht rondvliegt? Kom dan met de gidsen van Ivy en de Bild nachtvlinders spotten. Heb je al eens goed naar de bijzondere verschijningen van nachtvlinders gekeken? Ga zaterdagavond mee spotten bij onder andere een laken met kunstlicht waar de nachtvlinders op afkomen. De start is om 9:30 s'avonds op het landgoed Beerschoten aan de Hollebeeld 6 in de Bilt. Neem een stoel of krukje, zonnebril en een verrekijker mee. Info en aanmelden op ivyandebilt.nl. Repelsteeltje de Musical is een hervertelling van Herman van Veen, uitgevoerd door het Harlequijn Comedia Ensemble. Het verhaal van Repelsteeltje duikt voor het eerst op in een Duitse satirische verhalenbundel uit 1575. Maar de oorsprong van dit sprookje blijkt al zo'n 2.500 jaar oud. Dit tijdloze sprookje, dat generaties lang is doorverteld, krijgt nu een eigen tijdsjas. Repelsteeltje de Musical is een familievoorstelling en duurt 2 uur inclusief pauze. Je bent zondag om 11 uur en om 3 uur welkom in het Herman van Veen Arts Center op het landgoed De Pals 1 in Soest. De entreeprijs is 18 euro.
0: Altijd in de buurt. Roulette FM.

0: Roulette FM.
1: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Bij Russische luchtaanvallen op het zuidoosten van Oekraïne is vannacht een dode gevallen. Ook raakten tientallen mensen gewond. Oekraïne heeft opnieuw aanvallen uitgevoerd op distributiecentra van Wildberries, de grootste online marktplaats van Rusland. EU-buitenlandchef Kallas zegt dat ze negatief verrast is door de nieuwe Amerikaanse importheffingen. Het gaat bij de Europese Unie om een heffing van 10%. Ook andere landen reageren boos. In de regio Madrid is de noodtoestand uitgeroepen vanwege de grote bosbranden. 10.000 mensen zijn daar geëvacueerd. Ook in Frankrijk woeden nog altijd grote bosbranden. Het weer, eerst bewolkt, later breekt de zon door. Het wordt vandaag 22 tot 25 graden.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Meer nieuws? Kijk op omroepzout.nl.

0: luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: Isoleren? BioX Beads, de biobased isolatieparels. Gemaakt van melkzuur, veilig, duurzaam en biologisch afbreekbaar. Kijk op www.bioxbeads.nl.
2: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
3: Ook succesvol in Duitsland ondernemen? Met Duits Zakelijk leert u spreken op strategisch niveau, zodat u overtuigt en direct resultaat behaalt. Executive taaltraining door Duitse onderneemster Noemi Paul. Boek nu uw persoonlijke sessie van 50 minuten voor €99. Duits-zakelijk.nl.
4: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen? Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
5: Hoe word je een werkgever met een wachtlijst? Kom naar de theatervoorstelling van Recruitment Unicorns en Pathé. Het geheim van de meest aantrekkelijke werkgevers. Met Japke D. Bauma, Wim Davidsen, Lars Evers, Arjan Elbers en de beste voorbeelden van Cashbaker, Rockstars IT, Verspeek en nog veel meer. Vanaf september 5 middagen in theaters bij jou in de buurt. Ga naar recruitmentunicornsenpathé.nl voor je tickets. Recruitment Unicorns en Pathé wordt mede mogelijk gemaakt door FD Media Groep en Uniek Uitzendbureau.
6: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
7: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
8: Weten wat er in jouw buurt speelt? Kijk op omroepzout.nl. Ook op Instagram, Facebook, TikTok en LinkedIn.
9: Altijd in de buurt.
10: Roulette FM.
11: Manik Zampersen met het NOS-journaal. Er komt waarschijnlijk een puntensysteem voor hardnekkige verkeersovertreders. Dat bevestigt de politie na een bericht van RTL Nieuws. Mensen kunnen daarbij strafpunten krijgen als ze worden betrapt op bijvoorbeeld appen achter het stuur of rijden zonder gordel. Wie te veel strafpunten verzamelt, wordt extra in de gaten gehouden. Het plan moet in het najaar klaar zijn. Frankrijk heeft andere Europese landen gevraagd om te helpen bij het blussen van de bosbranden. Er is onder meer brand bij de stad Bordeaux, zegt correspondent Saskia Houtuin.
12: Canada will do whatever it takes to build our.
13: Inmiddels is 4.800 hectare aan land in vlammen opgegaan. Meer dan 20.000 personen zijn inmiddels geëvacueerd. Dat zijn inwoners, maar ook heel veel toeristen. Meerdere campings die zijn ontruimd. Franse media die hebben het over een monsterbrand.
11: Amerika komt met nieuwe importheffingen nu het vorige pakket is afgelopen. De heffingen worden ingevoerd op producten uit 60 landen, waaronder de EU. Canada probeert nog te onderhandelen met de VS, maar richt zich verder vooral op zichzelf.
12: Canada will do whatever it takes to build our strength at home and to support Canadian families, workers. We're ready because we are been focusing on what we can control.
11: En dat zei de Canadese premier Carney. Producten uit de EU, Canada en het Verenigd Koninkrijk krijgen een importheffing van 10%. Een Indiase activist is na 26 dagen gestopt met zijn hongerstaking. Sonam Wanchuk was ermee begonnen om aandacht te vragen voor de eisen van de zogeheten kakkerlakbeweging. Aanhangers van die protestbeweging eisen het aftreden van de minister van Onderwijs. Ook is er onvrede over de werkloosheid en economische ongelijkheid in India. Wanchuk zelf is geen leider van de kakkerlakbeweging, maar mede door zijn hongerstaking werden de protesten grootschaliger. Het weer eerst bewolkt, later breekt de zon door. Het wordt vandaag 22 tot 25 graden.
14: Dit is even de hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
15: Vanuit de beeld is dit
16: Roulette FM.
17: Straks, die 80's lunch. Nu tot 12 uur krachtvoer.

0: ZFM Agenda.
1: Een bezoek aan de botanische tuinen van de Universiteit Utrecht geeft je een frisse blik op de wereld. Tussen de ruim 10.000 plantensoorten van over de hele wereld ontdek je iedere dag iets nieuws. Zo ontdek je in het jaarthema Uitvliegers en Aanwaaiers hoe planten op reis gaan van de ene plek naar de andere. Je leert meer over het verschil tussen stad en platteland. De botanische tuinen aan de Boedapestlaan 17 in Utrecht zijn dagelijks open tussen 10 en half 5. De toegangsprijs is 10 euro voor kinderen tot 18 jaar, 4,50 euro. Repelsteeltje de Musical is een hervertelling van Herman van Veen, uitgevoerd door het Harlequijn Comedia Ensemble. Het verhaal van Repelsteeltje duikt voor het eerst op in een Duitse satirische verhalenbundel uit 1555.

0: prijs is 18 euro. Theatergroep Maria Hout speelt het sprookje De Gelaarsde Kat. Hans is een simpele molenaarszoon en fantaseert over de wereld. Maar wanneer Mr. Great het land probeert over te nemen, zal er toch echt iets moeten gebeuren. En dan blijkt Hans in het bezit te zijn van een ontzettend slimme kat. Theatergroep Maria Hout brengt een oud verhaal op eigenzinnige wijze met de nodige humor en lekker veel poespas. De voorstelling is zondag om 2:30 te zien in het Slottuintheater in Zeist. Bereikbaar via het witte bruggetje aan de achterkant van het slot aan de Herrenhuttersingel. De toegang is gratis.
1: Altijd in de buurt. Roulette FM.

0: Lette FM, regio nieuws.
1: De Bild hoort bij de 16 gemeenten die 126 dagen na de verkiezingen nog altijd niet klaar zijn met de vorming van een nieuw college. Daarmee behoort de Bild bij de groep die er meer tijd dan ooit voor nodig heeft, meldt de website Binnenlands Bestuur. Door het zomerreces komen daar nog eens 30 dagen bij, waardoor de formatie in totaal meer dan 150 dagen gaat duren. Oorzaak is mede de toename van het aantal fracties, waardoor een coalitie vormen ingewikkelder is omdat er vaak 4 of meer fracties nodig zijn. Het huidige formatierecord staat op naam van de gemeente Vlieland, die in 2022 pas na 229 dagen een coalitie had gevormd. Dat record zal de Bild niet breken. De beoogde coalitiepartners Pro, VVD, CDA en D66 zeggen vergevorderd te zijn. De rechtbank heeft een 29-jarige verdachte veroordeeld tot 8 jaar cel en TBS met dwangverpleging voor het doden van een 76-jarige vrouw in Den Dolder. Hij viel in januari vorig jaar het slachtoffer op klaarlichte dag aan op straat. De steekpartij leidde tot grote onrust. De man verbleef op dat moment verplicht in de psychiatrische kliniek Vivoor op de gesloten afdeling voor mensen met een licht verstandelijke beperking. De rechter oordeelde dat de man van plan was om iemand te vermoorden. Hij had meerdere zoekopdrachten online gedaan die te maken hadden met het doden van iemand. De straf van 8 jaar cel valt hoger uit dan de eis van 6 jaar cel. De rechter komt tot een hogere straf vanwege de ernst van het feit. Eigenaren van landbouwgrond hebben in 2025 met steun van de provincie bijna 25 kilometer aan groenblauwe dooradering aangelegd. Dat blijkt uit onderzoek naar de aanwezigheid van poelen, houtwallen, hagen en natuurvriendelijk beheerde sloot in landelijk gebied. De provincie streeft ernaar dat in 2050 10% van het landelijk gebied uit groenblauwe dooradering bestaat. De groene landschapselementen zoals houtwallen en kruidenrijke randen langs akkers en de blauwe elementen als natuurvriendelijk ingerichte sloten zijn belangrijk voor de biodiversiteit, waterkwaliteit en een gezonde bodem. Via agrarische collectieven zijn subsidies beschikbaar om nieuwe landschapselementen aan te leggen. Uit het onderzoek blijkt dat de Utrechtse Heuvelrug met ruim 15% het hoogste aandeel heeft. In de Kromme Rijnstreek met een aandeel van 5% zijn nog extra inspanningen nodig.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Meer nieuws? Kijk op omroepzout.nl.
3: This ain't no disco. It ain't no country club either. This is LA.

0: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: Isoleren BioXBeads, de biobased isolatieparels. Gemaakt van melkzuur, veilig, duurzaam en biologisch afbreekbaar. Kijk op www.bioxbeads.nl.
2: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
3: Ook succesvol in Duitsland ondernemen? Met Duits Zakelijk leert u spreken op strategisch niveau, zodat u overtuigt en direct resultaat behaalt. Executive taaltraining door Duitse onderneemster Noemi Paul. Boek nu uw persoonlijke sessie van 50 minuten voor €99. Duits-zakelijk.nl.
4: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen? Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
5: Hoe word je een werkgever met een wachtlijst? Kom naar de theatervoorstelling van Recruitment Unicorns en Pathé. Het geheim van de meest aantrekkelijke werkgevers. Met Japke D. Bauma, Wim Davidsen, Lars Evers, Arjan Elbers en de beste voorbeelden van Cashbaker, Rockstars IT, Verspeek en nog veel meer. Vanaf september 5 middagen in theaters bij jou in de buurt. Ga naar recruitmentunicornsenpathé.nl voor je tickets. Recruitment Unicorns en Pathé wordt mede mogelijk gemaakt door FD Media Groep en Uniek Uitzendbureau.
6: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
7: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen. 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg €5 korting vanaf €49. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd.
0: In de buurt. Roulette FM.
8: Annette Schut met het NOS Journaal. In Spanje, in de regio Madrid, is de noodtoestand uitgeroepen vanwege natuurbranden. Rondom de Spaanse hoofdstad woeden 4 branden. In het gebied wonen niet veel mensen, maar er zijn toch duizenden bewoners geëvacueerd. Want de weersomstandigheden zijn ongunstig. Het is droog en er staat veel wind. Ook in Frankrijk, rond Bordeaux, woeden nog hevige natuurbranden. Frankrijk krijgt hulp van brandweermensen uit Kroatië, Portugal, Tsjechië en Slowakije. Vanwege het dalende waterpeil door de aanhoudende droogte mogen schepen voorlopig niet meer door het Twentekanaal. De sluizen naar het kanaal in het Gelderse Eefde worden morgenmiddag gesloten, zegt Rijkswaterstaat. De maatregel wordt genomen uit angst voor onherstelbare schade aan waterkeringen, de bodem en de natuur. En ook mag geen water meer uit het Twentekanaal onttrokken worden voor het beregenen van gewassen. De maatregelen blijven van kracht totdat de waterstand weer op peil is. Het is volgens Rijkswaterstaat nog niet te zeggen wanneer dat is. Politie en justitie willen gaan werken met een puntensysteem voor mensen die zich misdragen in het verkeer, meldt RTL Nieuws. Weggebruikers kunnen dan strafpunten krijgen als ze bijvoorbeeld een ongeluk veroorzaken, maar ook appen achter het stuur. Wie veel strafpunten krijgt, wordt extra in de gaten gehouden. Het plan wordt de komende maanden uitgewerkt. In Brussel is opgelucht gereageerd op de nieuwe Amerikaanse importheffingen. De VS voert heffingen in van 10% voor producten uit de EU. Volgens de Europese Commissie komen die cijfers overeen met eerdere afspraken en wordt voor veel producten de export naar de VS niet duurder. Het weer, het is bewolkt en het kan hier en daar licht regenen. Vanmiddag klaart het op en breekt de zon op de meeste plaatsen door. Het wordt daarbij zo'n 22 graden aan zee tot 26 in Limburg. Ook morgen zonnig en droog, dan een graad of 25. Dit was het NOS Journaal.
9: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
10: Vanuit de beeld is dit
0: Roulette FM.
10: Straks, die ethisch lunch. Nu tot 12 uur krachtvoer.

0: ZFM Agenda.
1: Een bezoek aan de botanische tuinen van de Universiteit Utrecht geeft je een frisse blik op de wereld. Tussen de ruim 10.000 plantensoorten van over de hele wereld ontdek je iedere dag iets nieuws. Zo ontdek je in het jaarthema Uitvliegers en Aanwaaiers hoe planten op reis gaan van de ene plek naar de andere. Je leert meer over het verschil tussen stad en platteland. De botanische tuinen aan de Boedapestlaan 17 in Utrecht zijn dagelijks open tussen 10 en half 5. De toegangsprijs is €10 voor kinderen tot 18 jaar, €4,50. Wil je ontdekken wat er zoal voor moois in de nacht rondvliegt? Kom dan met de gidsen van Ivy en de Beeld nachtvlinders spotten. Heb je al eens goed naar de bijzondere verschijningen van nachtvlinders gekeken? Ga zaterdagavond mee spotten bij onder andere een laken met kunstlicht waar de nachtvlinders op afkomen. De start is om 9:30 s'avonds op het landgoed Beerschoten aan de Hollebeeld 6 in de Beeld. Neem een stoel of krukje, zonnebril en een verrekijker mee. Info en aanmelden op ivyandebeeld.nl. Repelsteeltje de Musical is een hervertelling van Herman van Veen, uitgevoerd door het Harlequijn Comedia Ensemble. Het verhaal van Repelsteeltje duikt voor het eerst op in een Duitse satirische verhalenbundel uit 1575. Maar de oorsprong van dit sprookje blijkt al zo'n 2.500 jaar oud. Dit tijdloze sprookje, dat generaties lang is doorverteld, krijgt nu een eigentijdse jas. Repelsteeltje de Musical is een familievoorstelling en duurt 2 uur inclusief pauze. Je bent zondag om 11 uur en om 3 uur welkom in het Herman van Veen Art Center op het landgoed De Pals 1 in Soest. De entreeprijs is €18.
0: Altijd in de buurt. Roulette FM.

0: ZFM regionieuws.
1: Eigenaren van landbouwgrond hebben in 2025 met steun van de provincie bijna 25 kilometer aan groenblauwe dooradering aangelegd. Dat blijkt uit onderzoek naar de aanwezigheid van poelen, houtwallen, hagen en natuurvriendelijk beheerde sloot in landelijk gebied. De provincie streeft ernaar dat in 2050 10% van het landelijk gebied uit groenblauwe dooradering bestaat. De groene landschapselementen zoals houtwallen en kruidenrijke randen langs akkers en de blauwe elementen als natuurvriendelijk ingerichte sloten zijn belangrijk voor de biodiversiteit, waterkwaliteit en een gezonde bodem. Via agrarische collectieven zijn subsidies beschikbaar om nieuwe landschapselementen aan te leggen. Uit het onderzoek blijkt dat de Utrechtse Heuvelrug met ruim 15% het hoogste aandeel heeft. In de Kromme Rijnstreek met een aandeel van 5% zijn nog extra inspanningen nodig. De weduwnaar van de vrouw die door een psychiatrische patiënt werd doodgestoken in Den Dolder doet aangifte tegen Vivoor. Hij verwijt de forensisch-psychiatrische kliniek dood door schuld. De man van het slachtoffer wil nu achterhalen hoe het kon dat een patiënt van de kliniek met complexe psychische stoornissen onbegeleid op straat mocht. Volgens hem geeft Vivoor daar tot nu toe geen openheid van zaken over. De advocaat van de weduwnaar zegt in het AD dat aangifte tegen Vivoor nog de enige optie is, omdat ook de inspectie Gezondheidszorg en Jeugd geen duidelijkheid wil geven. En de eerste Sint Maartenparade in de gemeente De Bilt wordt op 6 november gehouden. Daarvoor worden inwoners uit alle kernen uitgenodigd om lichtsculpturen te maken. Het feest staat in het teken van samen delen en verbondenheid. De organisatie van de Sint Maartenparade heeft als eerste thema gekozen voor de kunst van delen. Delen verbindt en iedere dorpskern heeft vele oude en nieuwe verhalen te delen, staat te lezen in de aankondiging van het Weeshuis van de Kunst. Deze stichting heeft als doelstelling het versterken van kunst en cultuur in de gemeente De Bilt. Er worden vanaf 18 augustus 4 zogenoemde inspiratieavonden gehouden voor inwoners van alle kernen. Daar zal gesproken worden over de vraag wat delen betekent, persoonlijk en voor de wijk, dorp of gemeenschap. Vanuit de onderwerpen die uit de gesprekken komen, worden de lichtsculpturen ontworpen en met een ervaren kunstenaar in elkaar gezet.
0: Meer nieuws? Kijk op omroepzout.nl.

Zon, zee, muziek, roulette FM.

0: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: Isoleren? BioX Beads, de biobased isolatieparels. Gemaakt van melkzuur, veilig, duurzaam en biologisch afbreekbaar. Kijk op www.bioxbeads.nl.
2: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
3: Ook succesvol in Duitsland ondernemen? Met Duits Zakelijk leert u spreken op strategisch niveau, zodat u overtuigt en direct resultaat behaalt. Executive taaltraining door Duitse onderneemster Noemi Paul. Boek nu uw persoonlijke sessie van 50 minuten voor €99. Duits-zakelijk.nl.
4: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen? Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
5: Hoe word je een werkgever met een wachtlijst? Kom naar de theatervoorstelling van Recruitment Unicorns en Pathé. Het geheim van de meest aantrekkelijke werkgevers. Met Japke D. Bauma, Wim Davidsen, Lars Evers, Arjan Elbers en de beste voorbeelden van Cashbaker, Rockstars IT, Verspeek en nog veel meer. Vanaf september 5 middagen in theaters bij jou in de buurt. Ga naar recruitmentunicornsenpathé.nl voor je tickets. Recruitment Unicorns en Pathé wordt mede mogelijk gemaakt door FD Media Groep en Uniek Uitzendbureau.
6: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
0: Altijd in de buurt. Roulette FM.
7: Annette Schut met het NOS Journaal. In de Rotterdamse wijk De Es zijn vannacht ruim 20 mensen bekeurd, schrijft Omroep Rijnmond. Ze hielden zich niet aan het gebiedsverbod dat daar van kracht is. Het gebiedsverbod houdt in dat mensen die niks te zoeken hebben in de wijk daar 's nachts niet mogen zijn. Bewoners hebben al jaren overlast van mensen van buiten de wijk. Er wordt geklaagd over lawaai en drugsgebruik. Hoe hoog de boete is, wordt later bepaald door het Openbaar Ministerie. Het gebiedsverbod is uniek in Nederland en geldt voor een periode van 3 maanden, bij wijze van proef. Politie en justitie werken aan een puntensysteem voor hardnekkige verkeersovertreders. Mensen kunnen daarbij strafpunten krijgen als ze worden betrapt op bijvoorbeeld appen achter het stuur of rijden zonder gordel. Ernstige overtredingen zoals rijden onder invloed kunnen 2 of 3 strafpunten opleveren. Wie te veel punten verzamelt, wordt extra in de gaten gehouden. Er wordt nog gepraat over de uitwerking. De aanpak moet in het najaar klaar zijn. In Spanje, in de regio Madrid, is de noodtoestand uitgeroepen vanwege natuurbranden. Rondom de Spaanse hoofdstad woeden 4 branden. In het gebied wonen niet veel mensen, maar er zijn toch 1000 bewoners geëvacueerd. Het is droog en er staat veel wind. Ook in Frankrijk, bij Bordeaux, woeden nog hevige natuurbranden. Vanwege dalende waterpeil mogen schepen voorlopig niet meer door het Twentekanaal. De sluizen in het kanaal tussen de Achterhoek en Twente worden morgen gesloten. Rijkswaterstaat neemt de maatregel uit angst voor onherstelbare schade aan de waterkeringen en de natuur. Er mag ook geen water meer uit het kanaal worden gehaald om land te besproeien. Het weer. Het is bewolkt en het kan hier en daar licht regenen. Vanmiddag klaart het op en breekt de zon op de meeste plaatsen door. Het wordt daarbij zo'n 22 graden aan de kust, tot lokaal 26 in Limburg. Ook morgen belooft een zonnige en droge dag te worden, dan maximaal 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Vertraging in het midden van het land op de A1 Amsterdam-Amersfoort voor Blaricum 6 kilometer met 10 minuten oponthoud. En de A50 Zwolle-Apeldoorn voor Vaassen 3 kilometer met een kleine 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
9: Vanuit de beeld is dit
0: Roulette FM.
9: Straks die 80's lunch. Nu tot 12 uur krachtvoer.

0: Drenthe FM, regio nieuws.
1: De Bild hoort bij de 16 gemeenten die 126 dagen na de verkiezingen nog altijd niet klaar zijn met de vorming van een nieuw college. Daarmee behoort de Bild bij de groep die er meer tijd dan ooit voor nodig heeft, meldt de website Binnenlands Bestuur. Door het zomerreces komen daar nog eens 30 dagen bij, waardoor de formatie in totaal meer dan 150 dagen gaat duren. Oorzaak is mede de toename van het aantal fracties, waardoor een coalitie vormen ingewikkelder is omdat er vaak 4 of meer fracties nodig zijn. Het huidige formatierecord staat op naam van de gemeente Vlieland, die in 2022 pas na 229 dagen een coalitie had gevormd. Dat record zal de Bild niet breken. De beoogde coalitiepartners Pro, VVD, CDA en D66 zeggen vergevorderd te zijn. De rechtbank heeft een 29-jarige verdachte veroordeeld tot 8 jaar cel en TBS met dwangverpleging voor het doden van een 76-jarige vrouw in Den Dolder. Hij viel in januari vorig jaar het slachtoffer op klaarlichte dag aan op straat. De steekpartij leidde tot grote onrust. De man verbleef op dat moment verplicht in de psychiatrische kliniek Vivor op de gesloten afdeling voor mensen met een licht verstandelijke beperking. De rechter oordeelde dat de man van plan was om iemand te vermoorden. Hij had meerdere zoekopdrachten online gedaan die te maken hadden met het doden van iemand. De straf van 8 jaar cel valt hoger uit dan de eis van 6 jaar cel. De rechter komt tot een hogere straf vanwege de ernst van het feit. Eigenaren van landbouwgrond hebben in 2025 met steun van de provincie bijna 25 kilometer aan groenblauwe dooradering aangelegd. Dat blijkt uit onderzoek naar de aanwezigheid van poelen, houtwallen, hagen en natuurvriendelijk beheerde sloot in landelijk gebied. De provincie streeft ernaar dat in 2050 10% van het landelijk gebied uit groenblauwe dooradering bestaat. De groene landschapselementen zoals houtwallen en kruidenrijke randen langs akkers en de blauwe elementen als natuurvriendelijk ingerichte sloten zijn belangrijk voor de biodiversiteit, waterkwaliteit en een gezonde bodem. Via agrarische collectieven zijn subsidies beschikbaar om nieuwe landschapselementen aan te leggen. Uit het onderzoek blijkt dat de Utrechtse Heuvelrug met ruim 15% het hoogste aandeel heeft. In de Kromme Rijnstreek met een aandeel van 5% zijn nog extra inspanningen nodig.
0: Meer nieuws? Kijk op omroepzout.nl.

0: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: Isoleren BioXBeads, de biobased isolatieparels. Gemaakt van melkzuur, veilig, duurzaam en biologisch afbreekbaar. Kijk op www.bioxbeads.nl.
2: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op RCS.
3: Ook succesvol in Duitsland ondernemen? Met Duits Zakelijk leert u spreken op strategisch niveau, zodat u overtuigt en direct resultaat behaalt. Executive taaltraining door Duitse onderneemster Noemi Paul. Boek nu uw persoonlijke sessie van 50 minuten voor €99. Duits-zakelijk.nl.
4: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen? Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
5: Hoe word je een werkgever met een wachtlijst? Kom naar de theatervoorstelling van Recruitment Unicorns en Pathé. Het geheim van de meest aantrekkelijke werkgevers. Met Japke D. Bauma, Wim Davidsen, Lars Evers, Arjan Elbers en de beste voorbeelden van Cashbaker, Rockstars IT, Verspeek en nog veel meer. Vanaf september 5 middagen in theaters bij jou in de buurt. Ga naar recruitmentunicornsenpathé.nl voor je tickets. Recruitment Unicorns en Pathé wordt mede mogelijk gemaakt door FD Media Groep en Uniek Uitzendbureau.
6: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
7: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen. 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg €5 korting vanaf €49. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd.
8: Zet je product of bedrijf in de spotlights. Kies voor radioreclame. Kijk snel op roulettefm.nl/adverteren en informeer naar de mogelijkheden. roulettefm.nl/adverteren.
9: Altijd in de buurt. Roulette FM.
10: Annette Schut met het NOS Journaal. De 7 mannen die vorige week zijn aangehouden in een onderzoek naar mensenhandel op de Amsterdamse Wallen zijn allemaal Roemenen. Ze zouden sekswerkers op grote schaal hebben uitgebuit, misleid en bedreigd, soms met geweld. De mannen hadden zelf geen werk, maar leefden wel op grote voet. Het geld dat de vrouwen verdienden gaven de mannen volgens de politie uit aan dure kleding, drank, drugs en gokken. 4 van de 7 verdachten zijn aangehouden in Amsterdam, de andere 3 in Roemenië. Een van hen is inmiddels uitgeleverd naar Nederland. De politie in Rotterdam heeft vannacht ruim 20 mensen bekeurd in de wijk De Es. Ze hielden zich niet aan het gebiedsverbod dat daar sinds gisteren van kracht is. De maatregel moet overlast door jongeren tegengaan. Willem Holleder is overgeplaatst naar een minder zwaar beveiligde gevangenis. De crimineel is van de extra beveiligde inrichting in Vught naar de afdeling intensief toezicht van de gevangenis in Krimpen aan de IJssel gebracht, meldt zijn advocaat aan RTL Boulevard. Een week geleden werd bekend dat Holleder zou worden overgeplaatst. Al was toen nog niet bekend waar hij naartoe zou gaan en wanneer. Holleder zet een levenslange celstraf uit voor een reeks moorden. Volgens onafhankelijke adviezen is het niet meer nodig om hem zo streng te bewaken. Duitsland heeft een nieuwe bondscoach, Jürgen Klopp. Hij tekent een contract tot en met het WK van 2030. Klopp maakte zijn debuut op 24 september in Amsterdam bij de Nations League-wedstrijd tegen Nederland. Klopp is de opvolger van Julian Nagelsmann, die vertrok na het teleurstellend verlopen WK. Het weer. Het is bewolkt. Het kan hier en daar licht regenen. Klaart later vandaag overal op en ook breekt de zon op de meeste plaatsen wel door. Het wordt daarbij zo'n 22 graden maximaal aan de kust tot 26 in Limburg. Ook morgen zonnig en droog, dan maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In het midden van het land heb je 5 minuten vertraging op de A1 Amsterdam-Amersfoort bij Blaricum. A50 van Arnhem naar Os bij Ravenstein doe je er 10 minuten langer over. En de A325 vanuit Arnhem naar Nijmegen. Tussen Knoop het Ressen en Nijmegen is het op onthoud 1/2 uur. Dan de N50 Emmeloord-Zwolle. En voor het knooppunt Hattemerbroek 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
12: Vanuit de beeld is dit
13: Roulette FM.
12: straks, middagmix. Nu tot 1 uur, The 80's Lunch.

0: Roulette FM.
1: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De 7 mannen die vorige week zijn aangehouden in een onderzoek naar mensenhandel op de Amsterdamse Wallen zijn Roemenen. Ze zouden sekswerkers op grote schaal hebben uitgebuit, misleid en bedreigd, ook met geweld, zegt de politie. Griekenland stuurt 2 blusvliegtuigen naar Spanje vanwege de natuurbranden rond Madrid. Het gebied is dun bevolkt, maar toch zijn duizenden bewoners geëvacueerd vanwege de ongunstige weersomstandigheden. En vanwege het dalende waterpeil mogen schepen voorlopig niet door het Twentekanaal. De sluizen in het kanaal van de Achterhoek naar Twente worden morgen gesloten. Rijkswaterstaat neemt die maatregel uit angst voor onherstelbare schade aan de natuur. Het weer, vanmiddag klaart het op. Het wordt 22 tot 26 graden.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In het midden van het land heb je 10 minuten vertraging op de A1 Amsterdam-Amersfoort bij Blaricum. En op de A50 van Arnhem naar Os bij Ravenstein doe je er een kwartier langer over. De A325 vanuit Arnhem naar Nijmegen tussen knooppunt Ressen en Nijmegen staat 4 kilometer. Vertraging is 30 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Meer nieuws? Kijk op omroepzout.nl.

0: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout. Isoleren? BioX Beads, de biobased isolatieparels. Gemaakt van melkzuur, veilig, duurzaam en biologisch afbreekbaar. Kijk op www.bioxbeads.nl.
1: Nieuwe schuifbuit, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
2: Ook succesvol in Duitsland ondernemen? Met Duits Zakelijk leert u spreken op strategisch niveau, zodat u overtuigt en direct resultaat behaalt. Executive taaltraining door Duitse onderneemster Noemi Paul. Boek nu uw persoonlijke sessie van 50 minuten voor €99. Duits-zakelijk.nl.
3: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen? Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
4: Hoe word je een werkgever met een wachtlijst? Kom naar de theatervoorstelling van Recruitment Unicorns en Pathé. Het geheim van de meest aantrekkelijke werkgevers. Met Japke D. Bauma, Wim Davidsen, Lars Evers, Arjan Elbers en de beste voorbeelden van Cashbaker, Rockstars IT, Verspeek en nog veel meer. Vanaf september 5 middagen in theaters bij jou in de buurt. Ga naar recruitmentunicornsenpathé.nl voor je tickets. Recruitment Unicorns en Pathé wordt mede mogelijk gemaakt door FD Media Groep en Uniek Uitzendbureau.
5: Wil jij besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals. Zoals Odido Unlimited, nu al voor €20 per maand. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
6: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
7: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af met 20% korting. ANWB en gaan.
0: Altijd in de buurt. Roulette FM.
8: Annette Schut met het NOS Journaal. In het zuidwesten van Frankrijk zijn vanwege twee grote natuurbranden ruim 63.000 mensen geëvacueerd. De grootste brand woedt in Gironde, ten westen van Bordeaux. Het vuur is vermoedelijk ontstaan bij werkzaamheden in het bos. 40.000 inwoners en toeristen zijn daar geëvacueerd. Op het nabijgelegen schiereiland Cap Ferret zijn ook mensen per boot in veiligheid gebracht. Een gebied van 10.000 hectare is in vlammen opgegaan. Verder naar het zuiden woedt een grote brand bij Biscarros. Die heeft zo'n 2500 hectare verwoest. Zeven mannen die vorige week zijn aangehouden in een onderzoek naar mensenhandel op de Amsterdamse Wallen zijn allemaal Roemenen. Ze zouden sekswerkers op grote schaal hebben uitgebuit, misleid en bedreigd, soms ook met geweld. Het geld dat de vrouwen verdienden gaven zij uit, volgens de politie aan dure dingen zoals kleding, drank en drugs. Vier van de zeven verdachten zijn aangehouden in Amsterdam, drie anderen in Roemenië. Willem Holleder is overgeplaatst naar een minder zwaar beveiligde gevangenis. De crimineel is van de extra beveiligde inrichting in Vught naar de afdeling intensief toezicht in Krimpen aan de IJssel gebracht, meldt zijn advocaat aan Boulevard. Een week geleden werd bekend dat Holleder zou worden overgeplaatst, maar toen was nog niet duidelijk waar hij naartoe zou gaan. Duitsland heeft een nieuwe bondscoach, Jurgen Klopp. Hij tekent een contract tot en met het WK van 2030. Klopp maakt zijn debuut op 24 september in Amsterdam. Dan speelt Duitsland bij de Nations League tegen Nederland. Klopp is de opvolger van Julian Nagelsmann. Die vertrok na het teleurstellend verlopen WK voor Duitsland. Het weer bewolkt, maar vanmiddag klaart het op en breekt de zon door. Het wordt een graad of 24. Ook morgen zonnig en opnieuw droog, dan ongeveer 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In het midden van het land vielen door een ongeluk op de A12 vanuit Duitsland naar Utrecht. Daar loopt het vast bij Arnhem voor het knooppunt Grijshoort. Je hebt een kwartier vertraging, de rechterrijstrook is dicht. En op de A325 vanuit Arnhem naar Nijmegen, tussen knooppunt Ressen en Nijmegen, is het oponthoud 20 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
10: Vanuit de beeld is dit
11: Roulette FM.
10: Straks Vluchtstrook. Nu tot 4 uur middagmix.

0: Lette FM Agenda.
1: Een bezoek aan de botanische tuinen van de Universiteit Utrecht geeft je een frisse blik op de wereld. Tussen de ruim 10.000 plantensoorten van over de hele wereld ontdek je iedere dag iets nieuws. Zo ontdek je in het jaarthema Uitvliegers en Aanwaaiers hoe planten op reis gaan van de ene plek naar de andere. Je leert meer over het verschil tussen stad en platteland. De botanische tuinen aan de Boedapestlaan 17 in Utrecht zijn dagelijks open tussen 10 en half 5. De toegangsprijs is €10 voor kinderen tot 18 jaar, €4,50. Wil je ontdekken wat er zoal voor moois in de nacht rondvliegt? Kom dan met de gidsen van Ivy en de Bild nachtvlinders spotten. Heb je al eens goed naar de bijzondere verschijningen van nachtvlinders gekeken? Ga zaterdagavond mee spotten bij onder andere een laken met kunstlicht waar de nachtvlinders op afkomen. De start is om 9:30 s'avonds op het landgoed Beerschoten aan de Hollebeeld 6 in de Bild. Neem een stoel of krukje, zonnebril en een verrekijker mee. Info en aanmelden op ivyandebeeld.nl. Repelsteeltje de Musical is een hervertelling van Herman van Veen, uitgevoerd door het Harlequijn Comedia Ensemble. Het verhaal van Repelsteeltje duikt voor het eerst op in een Duitse satirische verhalenbundel uit 1575. Maar de oorsprong van dit sprookje blijkt al zo'n 2.500 jaar oud. Dit tijdloze sprookje dat generaties lang is doorverteld krijgt nu een eigen tijdse jas. Repelsteeltje de Musical is een familievoorstelling en duurt 2 uur inclusief pauze. Je bent zondag om 11 uur en om 3 uur welkom in het Herman van Veen Arts Center op het landgoed De Pals 1 in Soest. De entreeprijs is €18.
0: Altijd in de buurt. Roulette FM.

0: Lette FM, regio nieuws.
1: De Bild hoort bij de 16 gemeenten die 126 dagen na de verkiezingen nog altijd niet klaar zijn met de vorming van een nieuw college. Daarmee behoort de Bild bij de groep die er meer tijd dan ooit voor nodig heeft, meldt de website Binnenlands Bestuur. Door het zomerreces komen daar nog eens 30 dagen bij, waardoor de formatie in totaal meer dan 150 dagen gaat duren. Oorzaak is mede de toename van het aantal fracties, waardoor een coalitie vormen ingewikkelder is omdat er vaak 4 of meer fracties nodig zijn. Het huidige formatierecord staat op naam van de gemeente Vlieland, die in 2022 pas na 229 dagen een coalitie had gevormd. Dat record zal de Bild niet breken. De beoogde coalitiepartners Pro, VVD, CDA en D66 zeggen vergevorderd te zijn. De rechtbank heeft een 29-jarige verdachte veroordeeld tot 8 jaar cel en TBS met dwangverpleging voor het doden van een 76-jarige vrouw in Den Dolder. Hij viel in januari vorig jaar het slachtoffer op klaarlichte dag aan op straat. De steekpartij leidde tot grote onrust. De man verbleef op dat moment verplicht in de psychiatrische kliniek Vivoor op de gesloten afdeling voor mensen met een licht verstandelijke beperking. De rechter oordeelde dat de man van plan was om iemand te vermoorden. Hij had meerdere zoekopdrachten online gedaan die te maken hadden met het doden van iemand. De straf van 8 jaar cel valt hoger uit dan de eis van 6 jaar cel. De rechter komt tot een hogere straf vanwege de ernst van het feit. Eigenaren van landbouwgrond hebben in 2025 met steun van de provincie bijna 25 kilometer aan groenblauwe dooradering aangelegd. Dat blijkt uit onderzoek naar de aanwezigheid van poelen, houtwallen, hagen en natuurvriendelijk beheerde sloot in landelijk gebied. De provincie streeft ernaar dat in 2050 10% van het landelijk gebied uit groenblauwe dooradering bestaat. De groene landschapselementen zoals houtwallen en kruidenrijke randen langs akkers en de blauwe elementen als natuurvriendelijk ingerichte sloten zijn belangrijk voor de biodiversiteit, waterkwaliteit en een gezonde bodem. Via agrarische collectieven zijn subsidies beschikbaar om nieuwe landschapselementen aan te leggen. Uit het onderzoek blijkt dat de Utrechtse Heuvelrug met ruim 15% het hoogste aandeel heeft. In de Kromme Rijnstreek met een aandeel van 5% zijn nog extra inspanningen nodig.
0: Meer nieuws? Kijk op omroepzout.nl.

0: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout. Isoleren? BioX Beads, de biobased isolatieparels. Gemaakt van melkzuur, veilig, duurzaam en biologisch afbreekbaar. Kijk op www.bioxbeads.nl.
1: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
2: Ook succesvol in Duitsland ondernemen? Met Duits Zakelijk leert u spreken op strategisch niveau, zodat u overtuigt en direct resultaat behaalt. Executive taaltraining door Duitse onderneemster Noemi Paul. Boek nu uw persoonlijke sessie van 50 minuten voor €99. Duits-zakelijk.nl.
3: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen? Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
4: Hoe word je een werkgever met een wachtlijst? Kom naar de theatervoorstelling van Recruitment Unicorns en Pathé. Het geheim van de meest aantrekkelijke werkgevers. Met Japke D. Bauma, Wim Davidsen, Lars Evers, Arjan Elbers en de beste voorbeelden van Cashbaker, Rockstars IT, Verspeek en nog veel meer. Vanaf september 5 middagen in theaters bij jou in de buurt. Ga naar recruitmentunicornsenpathé.nl voor je tickets. Recruitment Unicorns en Pathé wordt mede mogelijk gemaakt door FD Media Groep en Uniek Uitzendbureau.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
0: Altijd in de buurt. Roulette FM.
6: Annette Schut met het NOS Journaal. Een man heeft vannacht vanuit een woning in Nijmegen op agenten geschoten. Daarna schoot hij zichzelf neer en overleed later aan zijn verwondingen in het ziekenhuis, meldt de politie. De familie van de man had hem eerder op de dag als vermist opgegeven. Agenten kwamen later af op een melding van een verdachte situatie bij een woning. Volgens de politie vertoonde de man onbegrepen gedrag. Het Openbaar Ministerie gaat in hoger beroep in de zaak over de 14-jarige Tamar uit Marken. De verdachte werd vorige week vrijgesproken voor de fatale aanrijding van het meisje in 2020. De rechtbank oordeelde dat er geen overtuigend bewijs is dat de verdachte niet voldoende heeft opgelet, omdat hij zich liet afleiden door de navigatie op zijn telefoon. Het meisje werd aangereden op een dijk bij Monnikendam. Op TikTok worden de accounts van minderjarigen niet goed afgeschermd, zegt de Europese Commissie. Het sociale medium overtreedt daarmee de regels. Als minderjarigen hun account op openbaar zetten, kan iedereen de video's zien, ook mensen zonder account. Bij afgeschermde accounts zijn de profielfoto's nog zichtbaar. Brussel wil dat TikTok de instellingen aanpast. Gebeurt dat niet, dan kan het platform een boete krijgen. In het zuidwesten van Frankrijk zijn vanwege twee grote natuurbranden ruim 63.000 mensen geëvacueerd. De grootste brand woedt bij Bordeaux in het departement Gironde. Het vuur is vermoedelijk ontstaan bij werkzaamheden in het bos. 40.000 inwoners en toeristen zijn daar geëvacueerd. Op het nabijgelegen schiereiland Cap Ferret zijn ook mensen per boot in veiligheid gebracht. Een gebied van 10.000 hectare is in vlammen opgegaan. En verder naar het zuiden woedt ook een grote brand bij Biscarros. Het weer. Op steeds meer plaatsen zon, blijft droog en de temperatuur ligt tussen de 23 en 25 graden. Ook morgen veel zon en iets warmer dan vandaag. Zondag wisselvallig en een stuk koeler. Dit was het NOS Journaal.
7: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In het midden van het land heb je een kwartier vertraging op de A50 van Arnhem naar Os. Bij Ravenstein staat 12 kilometer file vanaf Valburg. Op de A325 vanuit Arnhem naar Nijmegen, tussen knooppunt Ressen en Nijmegen, 3 kilometer. En dat kost je 25 minuten extra. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
8: Vanuit de Bilt is dit
0: Roulette FM.
8: Straks vluchtstrook. Nu tot 4 uur middagmix.

0: Agenda. Een bezoek aan de botanische tuinen van de Universiteit Utrecht geeft je een frisse blik op de wereld. Tussen de ruim 10.000 plantensoorten van over de hele wereld ontdek je iedere dag iets nieuws. Zo ontdek je in het jaarthema Uitvliegers en Aanwaaiers hoe planten op reis gaan van de ene plek naar de andere. Je leert meer over het verschil tussen stad en platteland. De botanische tuinen aan de Boedapestlaan 17 in Utrecht zijn dagelijks open tussen 10:30 en 16:30. De toegangsprijs is €10 voor kinderen tot 18 jaar, €4,50. Repelsteeltje de Musical is een hervertelling van Herman van Veen, uitgevoerd door het Harlequijn Comedia Ensemble. Het verhaal van Repelsteeltje duikt voor het eerst op in een Duitse satirische verhalenbundel uit 1575. Maar de oorsprong van dit sprookje blijkt al zo'n 2.500 jaar oud. Dit tijdloze sprookje dat generaties lang is doorverteld krijgt nu een eigen tijdse jas. Repelsteeltje de Musical is een familievoorstelling en duurt 2 uur inclusief pauze. Je bent zondag om 11 uur en om 3 uur welkom in het Herman van Veen Arts Center op het landgoed De Pals 1 in Soest. De entreeprijs is €18. Theatergroep Maria Hout speelt het sprookje De Gelaarsde Kat. Hans is een simpele molenaarszoon en fantaseert over de wereld. Maar wanneer Mr. Great het land probeert over te nemen, zal er toch echt iets moeten gebeuren. En dan blijkt Hans in het bezit te zijn van een ontzettend slimme kat. Theatergroep Maria Hout brengt een oud verhaal op eigenzinnige wijze met de nodige humor en lekker veel poespas. De voorstelling is zondag om 2:30 te zien in het Slottuintheater in Zeist. Bereikbaar via het witte bruggetje aan de achterkant van het slot aan de Herrnhuttersingel. De toegang is gratis.
1: Altijd in de buurt. Roulette FM.

0: Colette FM, regio nieuws.
1: Eigenaren van landbouwgrond hebben in 2025 met steun van de provincie bijna 25 kilometer aan groenblauwe dooradering aangelegd. Dat blijkt uit onderzoek naar de aanwezigheid van poelen, houtwallen, hagen en natuurvriendelijk beheerde sloot in landelijk gebied. De provincie streeft ernaar dat in 2050 10% van het landelijk gebied uit groenblauwe dooradering bestaat. De groene landschapselementen

0: De weduwnaar van de vrouw die door een psychiatrische patiënt werd doodgestoken in Den Dolder doet aangifte tegen Vivoor. Hij verwijt de forensisch-psychiatrische kliniek dood door schuld. De man van het slachtoffer wil nu achterhalen hoe het kon dat een patiënt van de kliniek met complexe psychische stoornissen onbegeleid op straat mocht. Volgens hem geeft Vivoor daar tot nu toe geen openheid van zaken over. De advocaat van de weduwnaar zegt in het AD dat aangifte tegen Vivoor nog de enige optie is, omdat ook de inspectie Gezondheidszorg en Jeugd geen duidelijkheid wil geven. En de eerste Sint Maartenparade in de gemeente De Bilt wordt op 6 november gehouden. Daarvoor worden inwoners uit alle kernen uitgenodigd om lichtsculpturen te maken. Het feest staat in het teken van samen delen en verbondenheid. De organisatie van de Sint Maartenparade heeft als eerste thema gekozen voor de kunst van delen. Delen verbindt en iedere dorpskern heeft vele oude en nieuwe verhalen te delen, staat te lezen in de aankondiging van het Weeshuis van de Kunst. Deze stichting heeft als doelstelling het versterken van kunst en cultuur in de gemeente De Bilt. Er worden vanaf 18 augustus 4 zogenoemde inspiratieavonden gehouden voor inwoners van alle kernen. Daar zal gesproken worden over de vraag wat delen betekent, persoonlijk en voor de wijk, dorp of gemeenschap. Vanuit de onderwerpen die uit de gesprekken komen, worden de lichtsculpturen ontworpen en met een ervaren kunstenaar in elkaar gezet.
1: Meer nieuws? Kijk op omroepzout.nl.

0: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: Isoleren? BioX Beads, de biobased isolatieparels. Gemaakt van melkzuur, veilig, duurzaam en biologisch afbreekbaar. Kijk op www.bioxbeads.nl.
2: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
3: Ook succesvol in Duitsland ondernemen? Met Duits Zakelijk leert u spreken op strategisch niveau, zodat u overtuigt en direct resultaat behaalt. Executive taaltraining door Duitse onderneemster Noemi Paul. Boek nu uw persoonlijke sessie van 50 minuten voor €99. Duits-zakelijk.nl.
4: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen? Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
5: Hoe word je een werkgever met een wachtlijst? Kom naar de theatervoorstelling van Recruitment Unicorns en Pathé. Het geheim van de meest aantrekkelijke werkgevers. Met Japke D. Bauma, Wim Davidsen, Lars Evers, Arjan Elbers en de beste voorbeelden van Cashbaker, Rockstars IT, Verspeek en nog veel meer. Vanaf september 5 middagen in theaters bij jou in de buurt. Ga naar recruitmentunicornsenpathé.nl voor je tickets. Recruitment Unicorns en Pathé wordt mede mogelijk gemaakt door FD Media Groep en Uniek Uitzendbureau.
6: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
7: Altijd in de buurt. Roulette FM.
8: Annette Schut met het NOS Journaal. Schaatsbaan Tialf in Heerenveen is deze week aangevallen door cybercriminelen. Ze eisen volgens RTL Nieuws los geld en dreigen gestolen data op het dark web te publiceren. Ook zouden ze computers ontoegankelijk hebben gemaakt. Tialf bevestigt dat de ijsbaan doelwit was, maar zegt dat de gevolgen daarvan nihil zijn. Uit onderzoek zou blijken dat de data en operationele processen niet zijn geraakt en niet in gevaar zijn geweest. Volgens RTL Nieuws is Tialf in gesprek met de criminelen. Hoeveel losgeld is geëist is niet bekend. In Nijmegen heeft een verwarde man vannacht op agenten geschoten. Hij raakte de politie niet en schoot daarna zichzelf neer. Hij is na het incident in het ziekenhuis overleden. Het Openbaar Ministerie gaat in hoger beroep in de zaak over de 14-jarige Tamar uit Marken. De verdachte werd vorige week vrijgesproken voor de fatale aanrijding van het meisje. De rechtbank oordeelde dat er geen overtuigend bewijs is dat de verdachte niet voldoende heeft opgelet, omdat hij zich liet afleiden door de navigatie op zijn telefoon. Het meisje werd aangereden op een dijk bij Monnikendam. TikTok overtreedt de regels, zegt de Europese Commissie, door het niet goed afschermen van profielen van minderjarigen. Als ze hun account op openbaar zetten, kan iedereen de video's zien, ook mensen zonder account. Bij afgeschermde accounts zijn de profielfoto's nog zichtbaar. De EU dreigt met boetes als dat zo blijft. En Mark van Bommel wordt de nieuwe bondscoach van België. De oud-international tekent een contract voor 2 jaar en moet de Rode Duivels naar het EK van 2028 leiden. Hij volgt de Fransman Rudy Garcia op, wiens contract niet wordt verlengd. Het weer. Op steeds meer plaatsen zon. Het blijft droog bij zo'n 23 tot 25 graden. Ook morgen veel zon en iets warmer dan vandaag. Zondag wisselvallig en wat koeler. Dit was het NOS Journaal.
9: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het midden van het land staat file op de A50 Arnhem-Oss. Tussen knooppunt Valburg en Ravenstein is de vertraging 20 minuten. En op de A325 Arnhem-Duitse grens bij Nijmegen ook 20 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
10: Vanuit de beeld is dit
11: Roulette FM.
10: Straks vluchtstrook. Nu tot 4 uur middagmix.

0: Letten FM Agenda.
1: Een bezoek aan de botanische tuinen van de Universiteit Utrecht geeft je een frisse blik op de wereld. Tussen de ruim 10.000 plantensoorten van over de hele wereld ontdek je iedere dag iets nieuws. Zo ontdek je in het jaarthema Uitvliegers en Aanwaaiers hoe planten op reis gaan van de ene plek naar de andere. Je leert meer over het verschil tussen stad en platteland. De botanische tuinen aan de Boedapestlaan 17 in Utrecht zijn dagelijks open tussen 10 en half 5. De toegangsprijs is €10 voor kinderen tot 18 jaar, €4,50. Wil je ontdekken wat er zoal voor moois in de nacht rondvliegt? Kom dan met de gidsen van Ivy en de Bild nachtvlinders spotten. Heb je al eens goed naar de bijzondere verschijningen van nachtvlinders gekeken? Ga zaterdagavond mee spotten bij onder andere een laken met kunstlicht waar de nachtvlinders op afkomen. De start is om 9:30 s'avonds op het landgoed Beerschoten aan de Hollebeeld 6 in de Bild. Neem een stoel of krukje, zonnebril en een verrekijker mee. Info en aanmelden op ivyandebeeld.nl. Repelsteeltje de Musical is een hervertelling van Herman van Veen, uitgevoerd door het Harlequijn Comedia Ensemble. Het verhaal van Repelsteeltje duikt voor het eerst op in een Duitse satirische verhalenbundel uit 1575. Maar de oorsprong van dit sprookje blijkt al zo'n 2.500 jaar oud. Dit tijdloze sprookje, dat generaties lang is doorverteld, krijgt nu een eigentijdse jas. Repelsteeltje de Musical is een familievoorstelling en duurt 2 uur inclusief pauze. Je bent zondag om 11 uur en om 3 uur welkom in het Herman van Veen Arts Center op het landgoed De Pals 1 in Soest. De entreeprijs is €18.
0: Altijd in de buurt. Roulette FM.

0: Roulette FM.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. Schaatsbaan Tialf in Heerenveen is deze week aangevallen door cybercriminelen. Ze eisen volgens RTL Nieuws losgeld en dreigen gestolen data op het dark web te publiceren. Ook zouden ze computers ontoegankelijk hebben gemaakt. Tialf bevestigt dat de ijsbaan doelwit was, maar zegt dat de gevolgen daarvan nihil zijn. Uit onderzoek zou blijken dat de data en operationele processen niet zijn geraakt en niet in gevaar zijn geweest. Volgens RTL Nieuws is Tialf in gesprek met de criminelen. Hoeveel losgeld is geëist is niet bekend. In Nijmegen heeft een verwarde man vannacht op agenten geschoten. Hij raakte de politie niet en schoot daarna zichzelf neer. Hij is na het incident in het ziekenhuis overleden. Het Openbaar Ministerie gaat in hoger beroep in de zaak over de 14-jarige Tamar uit Marken. De verdachte werd vorige week vrijgesproken voor de fatale aanrijding van het meisje. De rechtbank oordeelde dat er geen overtuigend bewijs is dat de verdachte niet voldoende heeft opgelet, omdat hij zich liet afleiden door de navigatie op zijn telefoon. Het meisje werd aangereden op een dijk bij Monnikendam. TikTok overtreedt de regels, zegt de Europese Commissie, door het niet goed afschermen van profielen van minderjarigen. Als ze hun account op openbaar zetten, kan iedereen de video's zien, ook mensen zonder account. Bij afgeschermde accounts zijn de profielfoto's nog zichtbaar. De EU dreigt met boetes als dat zo blijft. En Mark van Bommel wordt de nieuwe bondscoach van België. De oud-international tekent een contract voor 2 jaar en moet de Rode Duivels naar het EK van 2028 leiden. Hij volgt de Fransman Rudy Garcia op, wiens contract niet wordt verlengd. Het weer, op steeds meer plaatsen zon. Het blijft droog bij zo'n 23 tot 25 graden. Ook morgen veel zon en iets warmer dan vandaag. Zondag wisselvallig en wat koeler. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het midden van het land staat file op de A50 Arnhem-Os. Bij Ravenstein is de vertraging een kwartier. En op de A325 Arnhem-Duitse grens bij Nijmegen ook een kwartier extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Meer nieuws? Kijk op omroepzout.nl.

0: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout. Isoleren BioXBeads, de biobased isolatieparels. Gemaakt van melkzuur, veilig, duurzaam en biologisch afbreekbaar. Kijk op www.bioxbeads.nl.
1: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op RCS.
2: Ook succesvol in Duitsland ondernemen? Met Duits Zakelijk leert u spreken op strategisch niveau, zodat u overtuigt en direct resultaat behaalt. Executive taaltraining door Duitse onderneemster Noemi Paul. Boek nu uw persoonlijke sessie van 50 minuten voor €99. Duits-zakelijk.nl.
3: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen? Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
4: Hoe word je een werkgever met een wachtlijst? Kom naar de theatervoorstelling van Recruitment Unicorns en Pathé. Het geheim van de meest aantrekkelijke werkgevers. Met Japke D. Bauma, Wim Davidsen, Lars Evers, Arjan Elbers en de beste voorbeelden van Cashbaker, Rockstars IT, Verspeek en nog veel meer. Vanaf september 5 middagen in theaters bij jou in de buurt. Ga naar recruitmentunicornsenpathé.nl voor je tickets. Recruitment Unicorns en Pathé wordt mede mogelijk gemaakt door FD Media Groep en Uniek Uitzendbureau.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
0: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen. 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg €5 korting vanaf €49. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd.
6: In de buurt. Roulette FM.
7: Annette Schut met het NOS Journaal. De politie in Ierland heeft een auto met een bom onderschept die onderweg was naar Noord-Ierland. Het voertuig werd tegengehouden in het noorden van Ierland. Het was een flinke bom die klaar was voor gebruik, zegt de Ierse politie. Die kwam de bom op het spoor bij een onderzoek naar geradicaliseerde republikeinen. Zij willen dat Noord-Ierland en Ierland weer één land worden. In verband met de vondst worden twee mensen verhoord, melden Ierse media. De auto zou zijn bestuurd door een vrouwelijke student van 20 en de andere verdachte is een man van in de 40. Schaatsbaan Tialf in Heerenveen is deze week aangevallen door cybercriminelen. Ze eisen volgens RTL Nieuws los geld en dreigen gestolen data op het dark web te publiceren. Ook zouden ze computers ontoegankelijk hebben gemaakt. Tialf bevestigt dat de eiswit doelwit was, maar zegt dat de gevolgen daarvan nihil zijn. Uit onderzoek zou blijken dat de data en operationele processen niet zijn geraakt en niet in gevaar zijn geweest. Volgens RTL Nieuws is Tialf in gesprek met de cybercriminelen. Hoeveel losgeld zij hebben geëist is niet bekend. In Nijmegen heeft een verwarde man vannacht op agenten geschoten. Hij raakte de politie niet en schoot daarna zichzelf neer. Hij is na het incident in het ziekenhuis overleden. Zijn familie had hem eerder op de dag als vermist opgegeven. En Mark van Bommel wordt de nieuwe bondscoach van België. De oud-international van het Nederlands elftal tekent een contract voor 2 jaar... en moet de Rode Duivels naar het EK van 2028 leiden. Hij volgt de Fransman Rudy Garcia op, wiens contract niet wordt verlengd. Het weer, het is droog en op de meeste plaatsen zonnig. De temperatuur schommelt rond de 24 graden. Vanavond en vannacht blijft het droog en het koelt af tot een graad of 12. Morgen ook droog en zonnig en daarbij wordt het zo'n 21 graden op de Wadden tot 28 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
8: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het midden van het land staat file op de A1 Amsterdam-Apeldoorn. Tussen Amersfoort en Barneveld is de vertraging 10 minuten. Op de A50 Arnhem-Oss tussen knooppunt Valburg en Ravenstein een kwartier vertraging. En op de A325 Arnhem-Duitse grens bij Nijmegen is de vertraging ook een kwartier. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
9: Vanuit de Bilt is dit
10: Roulette FM.
11: Straks blik op het weekend. Nu tot 7 uur vluchtstrook.

0: niet in de buurt. Roulette FM.
1: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De politie in Ierland heeft een auto met een bom onderschept die onderweg was naar Noord-Ierland. Het voertuig werd tegengehouden in het noorden van het land. Het was een flinke bom die veel schade had kunnen veroorzaken, zegt de Ierse politie. TikTok overtreedt Europese regels door accounts van minderjarigen niet goed af te schermen, zegt de Europese Commissie. Als minderjarigen hun account op openbaar zetten, kan iedereen de video's zien, ook mensen zonder account. De schaatsbaan Tialf in Heerenveen is deze week aangevallen door cybercriminelen. Ze eisen volgens RTL Nieuws losgeld en dreigen gestolen data op het dark web te publiceren. Het weer, droog en zonnig bij een graad of 24. Morgen nog iets warmer.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het midden van het land staat file op de A27 Utrecht-Almere. Bij Eemnes is de vertraging 10 minuten door een aanrijding. Op de A28 Amersfoort-Utrecht tussen Den Dolder en Utrecht een half uur vertraging. En op de A50 Arnhem-Oss tussen knooppunt Valburg en Ravenstein is de vertraging ook een kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Meer nieuws? Kijk op omroepzout.nl.

0: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout. Isoleren BioX Beats, de biobased isolatieparels. Gemaakt van melkzuur, veilig, duurzaam en biologisch afbreekbaar. Kijk op www.bioxbeats.nl.
1: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
2: Ook succesvol in Duitsland ondernemen? Met Duits Zakelijk leert u spreken op strategisch niveau, zodat u overtuigt en direct resultaat behaalt. Executive taaltraining door Duitse onderneemster Noemi Paul. Boek nu uw persoonlijke sessie van 50 minuten voor €99. Duits-zakelijk.nl.
3: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen? Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
4: Hoe word je een werkgever met een wachtlijst? Kom naar de theatervoorstelling van Recruitment Unicorns en Pathé. Het geheim van de meest aantrekkelijke werkgevers. Met Japke D. Bauma, Wim Davidsen, Lars Evers, Arjan Elbers en de beste voorbeelden van Cashbaker, Rockstars IT, Verspeek en nog veel meer. Vanaf september 5 middagen in theaters bij jou in de buurt. Ga naar recruitmentunicornsenpathé.nl voor je tickets. Recruitment Unicorns en Pathé wordt mede mogelijk gemaakt door FD Media Groep en Uniek Uitzendbureau.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
6: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
0: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl. Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen. 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg €5 korting vanaf €49. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd.
7: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Ook de ANWB onderweg app. Met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
8: Altijd in de buurt. Roulette FM.
9: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het Nederlandse scheepsbouwbedrijf Koninklijke IHC is door China op een exportcontrolelijst gezet. Dat betekent dat Chinese bedrijven geen producten of technologie meer aan IHC mogen verkopen die civiel en militair kunnen worden gebruikt. Ook 13 andere Europese bedrijven zijn op de lijst geplaatst. De Chinese maatregel is een reactie op het sanctiepakket van de Europese Commissie tegen Rusland dat gisteren werd aangenomen. Daarin zijn ook maatregelen genomen tegen bedrijven uit China en Hongkong omdat die Rusland steunen in de oorlog tegen Oekraïne. Bij Russische aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn 10 doden gevallen, zegt president Zelensky. Zo'n 100 mensen zijn gewond geraakt. Het is zeldzaam dat Rusland overdag aanvallen uitvoert. Meestal zijn die 's nachts. Rusland zou het gemunt hebben op een evenement van de wapenindustrie. En ook vannacht kwamen door Russische raketaanvallen mensen om in Kiev. Het Israëlische leger heeft 4 Palestijnen doodgeschoten op de westelijke Jordaan-oever, zegt het Palestijnse ministerie van Volksgezondheid. Meerdere kolonisten vielen vanochtend de plaats Tel op de Jordaan-oever binnen. Een inwoner zou toen het wapen van een kolonist hebben afgepakt en hebben geschoten, waardoor een Israëlische beveiliger omkwam. Vervolgens zou het Israëlische leger de plaats hebben bestormd om de kolonisten te beschermen. Volgens een Palestijnse politicus begon het leger te schieten en vielen daarbij 4 doden. Na Frankrijk krijgt ook Spanje hulp van andere EU-landen bij het bestrijden van natuurbranden. Frankrijk krijgt 3 blusvliegtuigen en 3 helikopters en Spanje krijgt 4 blusvliegtuigen, meldt de Europese Commissie die dat regelt. De landen hadden allebei om hulp gevraagd. Dan het weer. Het is zonnig en droog bij 21 tot 25 graden. Vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 12. Morgen veel zon. In het binnenland ook bewolking. Het wordt dan 24 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het midden van het land staat file op de A28 Amersfoort-Utrecht. Tussen de afrit Den Dolder en Utrecht is de vertraging een kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
11: Vanuit de Bilt is dit
12: Roulette FM.
11: Straks blik op het weekend. Nu tot 7 uur vluchtstrook.

0: tijd in de buurt. Roulette FM.
1: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het Nederlandse scheepsbouwbedrijf Koninklijke IHC is door China op een exportcontrolelijst gezet. Dat betekent dat Chinese bedrijven geen producten of technologie meer aan IHC mogen verkopen, die civiel en militair kunnen worden gebruikt. Bij Russische aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn 10 doden gevallen, zegt de Oekraïnse president Zelensky. Zo'n 100 mensen zijn gewond geraakt. Na Frankrijk krijgt ook Spanje hulp van andere EU-landen bij het bestrijden van natuurbranden. Frankrijk krijgt 3 blusvliegtuigen en 3 helikopters. Spanje krijgt 4 blusvliegtuigen. Dan het weer, zonnig en droog. Het is 21 tot 25 graden.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Meer nieuws? Kijk op omroepzout.nl.

0: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout. Isoleren? BioX Beads, de biobased isolatieparels. Gemaakt van melkzuur, veilig, duurzaam en biologisch afbreekbaar. Kijk op www.bioxbeads.nl.
1: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
2: Ook succesvol in Duitsland ondernemen? Met Duits Zakelijk leert u spreken op strategisch niveau, zodat u overtuigt en direct resultaat behaalt. Executive taaltraining door Duitse onderneemster Noemi Paul. Boek nu uw persoonlijke sessie van 50 minuten voor €99. Duits-zakelijk.nl.
3: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen. Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
4: Hoe word je een werkgever met een wachtlijst? Kom naar de theatervoorstelling van Recruitment Unicorns en Pathé. Het geheim van de meest aantrekkelijke werkgevers. Met Japke D. Bauma, Wim Davidsen, Lars Evers, Arjan Elbers en de beste voorbeelden van Cashbaker, Rockstars IT, Verspeek en nog veel meer. Vanaf september 5 middagen in theaters bij jou in de buurt. Ga naar recruitmentunicornsenpathé.nl voor je tickets. Recruitment Unicorns en Pathé wordt mede mogelijk gemaakt door FD Media Groep en Uniek Uitzendbureau.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
6: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen. 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg €5 korting vanaf €49. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd.
0: In de buurt. Roulette FM.
7: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In het Franse departement Gironde bij Bordeaux zijn zeker 42 brandweermensen gewond geraakt. Honderden brandweerlieden zijn er bezig met het bestrijden van een grote natuurbrand. Door het vuur zijn meer dan 50 woningen en een camping verwoest, zeggen lokale autoriteiten. Ongeveer 67.000 inwoners uit het Franse gebied zijn geëvacueerd. Het vuur ontstond waarschijnlijk in een bos door werkzaamheden. En ook verder naar het zuiden in Frankrijk woedt een grote brand bij Biscarros. Duizenden mensen in dat gebied zijn geëvacueerd en daar zijn 100 woningen in vlammen opgegaan. Het Nederlandse scheepsbouwbedrijf Koninklijke IHC is door China op een exportcontrolelijst gezet. Dat betekent dat Chinese bedrijven geen producten of technologie aan IHC mogen verkopen die civiel en militair kunnen worden gebruikt. Ook 13 andere Europese bedrijven zijn op die lijst geplaatst. De Chinese maatregel is een reactie op het sanctiepakket van de Europese Commissie tegen Rusland dat gisteren werd aangenomen. En daarin zijn ook maatregelen genomen tegen bedrijven uit China en Hongkong. Bij Russische aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn 10 doden gevallen, zegt de Oekraïnse president Zelensky. Zo'n 100 mensen zijn gewond geraakt. Het is zeldzaam dat Rusland overdag aanvallen uitvoert, meestal zijn die 's nachts. Rusland zou het gemunt hebben op een evenement van de wapenindustrie. En ook vannacht kwamen mensen om in Kiev door Russische raketaanvallen. De 19e etappe van de Tour de France is gewonnen door Tadej Pogacar. Op de Alpe d'Huez wist hij in de laatste zware kilometers Lenny Martinez en Richard Carapaz achter zich te laten. En de gele trui blijft ook in handen van Pogacar, de leider van het klassement. Dan het weer op de meeste plaatsen zonnig. Vannacht koelt het af naar een graad of 12. Morgen veel zon, in het binnenland ook wat bewolking. Het wordt dan 24 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
9: Vanuit de Bilt is dit
10: Roulette FM.
9: Straks blik op het weekend. Nu tot 7 uur vluchtstrook. Roulette FM.

0: String.
1: Altijd in de buurt. Roulette FM.
2: Goedenavond, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. In het Franse departement Gironde bij Bordeaux zijn zeker 42 brandweermensen gewond geraakt. Honderden brandweerlieden zijn daar bezig met het bestrijden van een grote natuurbrand. Door het vuur zijn meer dan 50 woningen en een camping verwoest. Het Nederlandse scheepsbouwbedrijf Koninklijke IHC is door China op een exportcontrolelijst gezet. Dat betekent dat Chinese bedrijven geen producten of technologie meer aan IHC mogen verkopen die civiel en militair kunnen worden gebruikt. De 19e etappe van de Tour de France is gewonnen door de wielrenner Tadej Pogacar. En hij behoudt ook de gele trui. Dan het weer op de meeste plaatsen zonnig vanavond. Vannacht koelt het af naar een graad of 12.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Meer nieuws? Kijk op omroepzout.nl.

0: catch my breath.
1: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout. Isoleren? BioX Beads, de biobased isolatieparels. Gemaakt van melkzuur, veilig, duurzaam en biologisch afbreekbaar. Kijk op www.bioxbeads.nl.
2: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
3: Ook succesvol in Duitsland ondernemen? Met Duits Zakelijk leert u spreken op strategisch niveau, zodat u overtuigt en direct resultaat behaalt. Executive taaltraining door Duitse onderneemster Noemi Paul. Boek nu uw persoonlijke sessie van 50 minuten voor €99. Duits-zakelijk.nl.
4: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen? Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
5: Hoe word je een werkgever met een wachtlijst? Kom naar de theatervoorstelling van Recruitment Unicorns en Pathé. Het geheim van de meest aantrekkelijke werkgevers. Met Japke D. Bauma, Wim Davidsen, Lars Evers, Arjan Elbers en de beste voorbeelden van Cashbaker, Rockstars IT, Verspeek en nog veel meer. Vanaf september 5 middagen in theaters bij jou in de buurt. Ga naar recruitmentunicornsenpathé.nl voor je tickets. Recruitment Unicorns en Pathé wordt mede mogelijk gemaakt door FD Media Groep en Uniek Uitzendbureau.
6: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
7: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
8: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl. Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen. 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg €5 korting vanaf €49. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd.
9: Weten wat er in jouw buurt speelt? Kijk op omroepzout.nl. Ook op Instagram, Facebook, TikTok en LinkedIn.
10: 7:02, een kerstverse blik op het weekend. Zometeen Nena. Eerst aandacht voor het NOS Nieuws.
11: Altijd in de buurt. Roulette FM.
12: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In het Franse departement Gironde bij Bordeaux zijn zeker 42 brandweermensen gewond geraakt. Onder de brandweerlieden zijn daar bezig met het bestrijden van een grote natuurbrand. Door het vuur zijn meer dan 50 woningen en een camping verwoest, zeggen lokale autoriteiten. Ongeveer 67.000 inwoners uit het Franse gebied zijn geëvacueerd. Het vuur ontstond waarschijnlijk in een bos door werkzaamheden. En ook verder naar het zuiden in Frankrijk moet een grote brand bij Biscarros. Duizenden mensen in dat gebied zijn geëvacueerd. Een man van 22 uit Zeist wordt sinds zondag vermist tijdens zijn vakantie in Marokko. Wadoud Rabash was samen met zijn ouders in de stad Tanger. Hij verliet de woning waarin de familie verbleef en is niet meer teruggekomen. Daarom zijn de familie en de Marokkaanse politie een zoektocht begonnen. De familie maakt zich grote zorgen omdat Wadoud een lichamelijke beperking, psychische problemen en een verslaving heeft. De Amerikaanse zanger Chris Brown heeft schuld bekend in een rechtszaak over openlijke geweldpleging in een nachtclub in Londen. Het gebeurde in 2023. Een muziekproducent werd door Brown en zijn stemcoach 2 keer met een fles op zijn hoofd geslagen en raakte gewond. In oktober krijgen de 2 hun straf te horen. De 19e etappe van de Tour de France is gewonnen door Tadej Pogacar. Op de Alpe d'Huez wist hij in de laatste zware kilometers Lenny Martinez en Richard Carapaz achter zich te laten. De gele trui blijft ook in handen van Pogacar, de leider van het klassement. En dit weekend zijn de laatste 2 ritten in de Tour de France. Dan nog het weer op de meeste plaatsen zonnig. Vannacht koelt het af naar een graad of 12. Morgen veel zon, maar in het middenland ook wat bewolking. Het wordt dan iets warmer, 24 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het midden van het land staat file op de N50 Emmeloord Zwolle. Bij knooppunt Hattemerbroek is de vertraging 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
13: Vanuit de Bilt is dit
14: Roulette FM.
13: Met nu blik op het weekend. Ruben Kaai.
15: Roulette FM. Blik op het weekend met Ruben Kaai.
16: Kijk op de jongens.

0: Ruben Kaai.
1: Een hele goedenavond. Een kerstverse blik op het weekend. Uitzending 136. Op de 24e van juli. Een hele goedenavond. 11 minuten over 7. En ik dacht, misschien leuk om vanaf nu even beginnend met het volgende.
2: Het feitje van de dag.
1: Het feitje van de dag. Leuk om even in te komen. Het feitje van de dag van deze week. Namelijk, ik dacht lekker zomers over een gemiddeld bolletje schepijs. Doe je ongeveer 50 likjes of schepjes. Schepjes iets minder, dat zijn er ongeveer 35. Maar ongeveer, als je een bolletje ijs op een hondje hebt, doe je ongeveer 50 likjes voordat het ijsje weg is. En tot zover.
2: Het feitje van de dag.
1: Ja, ik vond het wel leuk. Ik vond het wel grappig. Ik dacht, dit hou ik erin. Goed, vandaag in de uitzending heb ik onderzoek gedaan naar de prijs van artiesten. Hoeveel kost het nou als je een artiest op je feestje wil laten optreden? Ook heb ik wel misschien wel het ergste wat er kan gebeuren op vakantie. En dan met name in je vakantiehuisje. Er kan een hoop gebeuren. Maar ik weet zeker dat ik het ergste heb wat er kan gebeuren. En ja, dat is gebeurd. En deze week nog. Verder gewoon Rubens onderzoeksredactie. Het spelletje Oud en Nieuw. New Music Friday Update. Spelletje Pimpampet. Muziekeditie Moppentijd. Hoeveel procent van de mensen wat er vandaag aankomt. En natuurlijk alleen maar goede muziek. En laat vooral weten dat je erbij bent vanavond. Dat kan via een appje naar 06 16 14 36 80. Met daarin een gek verhaal. Iets wat je mee hebt gemaakt deze vrijdag. Of gewoon iets gezelligs. Het mag allemaal. 06 16 14 36 80. En tot 9 uur maak ik dat met jou samen mee. Dan nog even het weekend weer. Vanavond en vannacht is het bewolkt met 16 graden. Morgen dan begint de dag overwegend bewolkt. In de loop van de ochtend trekt de zon steeds verder door. Het wordt dan zo'n 26 graden. En misschien ook nog wel even leuk om te vertellen. Ik ben voor het eerst weer live op YouTube. Nou, ongelooflijk. Dat mag van geapplaudisseerd worden. Toch, vind ik wel, ja. Een keertje weer live. Ik dacht, waarom niet?
3: Jongens, het is begonnen. Blik op het weekend.

Een nieuwe plaat is gemaakt na het jaar 2000. En deze week gaat de battle tussen Rednecks en de Cotton Eye Joe 1994. En een kleine tip, dat dansje moet je niet vergeten. Zeker niet.

best wel wat geld vooraf tikken. Zo betaal je bijvoorbeeld voor feestartiest Snolle Bollekes zo'n 20.000 euro per half uur. En voor Snelle kom je ook rond de 20.000 euro. En als je dan kijkt naar internationale artiesten, voor Ed Sheeran betaal je zo'n 100.000 euro. En voor David Guetta komt het al snel neer op een bedrag van 350.000 euro. Maar goed, één ding is wel zeker. Deze artiesten maken er sowieso een geweldige avond van. Daar durf ik wel mijn belofte op te doen. Maar goed. Vrijdagavond, 8:04. Waar je wel gewoon gratis naar kan luisteren. Roulette FM, blik op het weekend. Waar je zometeen hoort, ja, misschien wel het allerergste wat je in je vakantie...

en Only Human. En dat maakt 1:08 zometeen de New Music Friday update. Met ja, toch wel een release die ik persoonlijk best wel goed vind. Ja, hij kan wel, en, ja, er zijn twee artiesten en één daarvan is U2. Zometeen hoor je welke het is en ook zometeen de uitslag van het spelletje Oud en Nieuw. De plaat die op dit moment voor staat is de oude plaat. Stemmen kan nog via een berichtje op 06 16 14 36.

0: Drenthe FM Regio Nieuws.
1: De Bild hoort bij de 16 gemeenten die 126 dagen na de verkiezingen nog altijd niet klaar zijn met de vorming van een nieuw college. Daarmee behoort de Bild bij de groep die er meer tijd dan ooit voor nodig heeft, meldt de website Binnenlands Bestuur. Door het zomerreces komen daar nog eens 30 dagen bij, waardoor de formatie in totaal meer dan 150 dagen gaat duren. Oorzaak is mede de toename van het aantal fracties, waardoor een coalitie vormen ingewikkelder is omdat er vaak 4 of meer fracties nodig zijn. Het huidige formatierecord staat op naam van de gemeente Vlieland, die in 2022 pas na 229 dagen een coalitie had gevormd. Dat record zal de Bild niet breken. De beoogde coalitiepartners Pro, VVD, CDA en D66 zeggen vergevorderd te zijn. De rechtbank heeft een 29-jarige verdachte veroordeeld tot 8 jaar cel en TBS met dwangverpleging voor het doden van een 76-jarige vrouw in Den Dolder. Hij viel in januari vorig jaar het slachtoffer op klaarlichte dag aan op straat. De steekpartij leidde tot grote onrust. De man verbleef op dat moment verplicht in de psychiatrische kliniek Vivor op de gesloten afdeling voor mensen met een licht verstandelijke beperking. De rechter oordeelde dat de man van plan was om iemand te vermoorden. Hij had meerdere zoekopdrachten online gedaan die te maken hadden met het doden van iemand. De straf van 8 jaar cel valt hoger uit dan de eis van 6 jaar cel. De rechter komt tot een hogere straf vanwege de ernst van het feit. Eigenaren van landbouwgrond hebben in 2025 met steun van de provincie bijna 25 kilometer aan groenblauwe dooradering aangelegd. Dat blijkt uit onderzoek naar de aanwezigheid van poelen, houtwallen, hagen en natuurvriendelijk beheerde sloot in landelijk gebied. De provincie streeft ernaar dat in 2050 10% van het landelijk gebied uit groenblauwe dooradering bestaat. De groene landschapselementen zoals houtwallen en kruidenrijke randen langs akkers en de blauwe elementen als natuurvriendelijk ingerichte sloten zijn belangrijk voor de biodiversiteit, waterkwaliteit en een gezonde bodem. Via agrarische collectieven zijn subsidies beschikbaar om nieuwe landschapselementen aan te leggen. Uit het onderzoek blijkt dat de Utrechtse Heuvelrug met ruim 15% het hoogste aandeel heeft. In de Kromme Rijnstreek met een aandeel van 5% zijn nog extra inspanningen nodig.
2: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Meer nieuws? Kijk op omroepzout.nl. Ruben Kaart.
4: Zometeen de New Music Friday Update met Martin Garrix en U2. Eerst Criss Cross Amsterdam.

0: Martin Garrix en U2, de nieuwe Fireflies.
1: Oud en nieuw.
0: Het is de hoogste tijd voor de uitslag van het spelletje Oud en Nieuw. We gaan even kijken naar de keuzes die we deze week hadden. Dat waren Rednecks,

0: Suckers, Cowboys en Indianen.
1: Kom pak je lasso maar.
0: Maar één win kan eruit komen, en dat is deze Rednecks.

Eyecatcher. Sorry mama, morgenochtend rond 11:15 een nieuwe Eyecatcher. Ruben Kai. De vakantie is inmiddels in het hele land bezig. Misschien luister je dit wel zelf op vakantie, zou zomaar kunnen. Maar ja, wat is eigenlijk het ergste wat er kan gebeuren in je vakantiehuisje? Nou, waarschijnlijk denk je aan het uitvallen van je stroom of een glas of een bord dat stuk valt. Maar een vrouw die kreeg de schrik van haar leven nadat ze midden in de nacht terugkwam in haar huisje in Ierland. Ja, de vrouw was met haar familie uit eten geweest en toen ze thuis kwam stond de wasmachine ineens aan. Heel gek, want die had ze toch echt uitgezet. Ja, iets met spoken zou je denken, maar nee. Toen haar partner zich afvroeg wat er achter een klein dun wandje zat, kwam daar opeens de eigenaar tevoorschijn. Ja, de eigenaar die zat nog verstopt in het vakantiehuisje. Ondanks dat hij had gezegd dat hij er niet was en dat ze het huisje voor hun alleen hadden. Die vrouw had nog van tevoren geappt van hé, hoe kunnen we de sleutel pakken? Ja, een sleutelkastje. Ja, ben jij er dan? Nee, ik ben er niet. Dat vertelde ze in een tv-interview. Ja, ze hebben uiteindelijk de politie gebeld en hebben de nacht ergens anders doorgebracht. Ze zijn eigenlijk zo snel mogelijk dat huisje uitgerend gewoon. Ja, echt bizar. Een woordvoerder van Booking.com, waarop de vrouw de woning had geboekt, die heeft laten weten dat het bedrijf een onderzoek gestart is naar het incident. De woning is daarom ook tijdelijk niet beschikbaar op het boekingsplatform. De eigenaar is volgens de lokale politie niet gearresteerd. Er is namelijk geen enkel strafbaar feit gepleegd. Nee, en ja, op zich klopt dat ook wel ergens. Maar goed, stiekem in je huisje blijven zitten, dat vind ik dan toch wel een beetje bijzonder. Ik vind het niet echt fair. Lily Allen en Not Fair. Oh,

0: Toen het FM en cheerleader. Het is 8:05. Zometeen het NOS nieuws en ook het nieuwsoverzicht. Daar onder andere over onze gemeente, daar is nieuws over. Verder Rubens onderzoeksredactie, waar ik het ga hebben over hoe toepasselijk ijs.
1: Hoeveel procent van de mensen?
0: En ook zometeen hoeveel procent van de mensen. Ik hoor graag welk percentage jij denkt bij. Hoeveel procent van de mensen begint met hun bureau opruimen, maar kijkt uiteindelijk alleen naar oude spullen? Dus hoeveel procent van de mensen begint met hun bureau opruimen, maar kijkt alleen naar oude spullen? 06 1614 3680. Stuur het percentage dan zometeen naar.

0: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: Isoleren BioX Beads, de biobased isolatieparels. Gemaakt van melkzuur, veilig, duurzaam en biologisch afbreekbaar. Kijk op www.bioxbeads.nl.
2: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
3: Ook succesvol in Duitsland ondernemen? Met Duits Zakelijk leert u spreken op strategisch niveau, zodat u overtuigt en direct resultaat behaalt. Executive taaltraining door Duitse onderneemster Noemi Paul. Boek nu uw persoonlijke sessie van 50 minuten voor €99. Duits-zakelijk.nl.
4: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen. Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
5: Hoe word je een werkgever met een wachtlijst? Kom naar de theatervoorstelling van Recruitment Unicorns en Pathé. Het geheim van de meest aantrekkelijke werkgevers. Met Japke D. Bauma, Wim Davidsen, Lars Evers, Arjan Elbers en de beste voorbeelden van Cashbake, Rockstars IT, Verspeek en nog veel meer. Vanaf september 5 middagen in theaters bij jou in de buurt. Ga naar recruitmentunicornsenpathé.nl voor je tickets. Recruitment Unicorns en Pathé wordt mede mogelijk gemaakt door FD Media Groep en Uniek Uitzendbureau.
6: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
7: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen. 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg €5 korting vanaf €49. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd.
8: Zet je product of bedrijf in de spotlights. Kies voor radioreclame. Kijk snel op roulettefm.nl/adverteren en informeer naar de mogelijkheden. roulettefm.nl/adverteren.
9: Altijd in de buurt. Roulette FM.
10: Felicia van der Graaf met het NOS Journaal. In Spanje zijn nog 2 dorpen ten westen van Madrid geëvacueerd. Duizenden inwoners hebben uit voorzorg hun huis moeten verlaten. De regering roept inwoners op om voorzichtig te zijn. In andere dorpen moeten mensen juist verplicht binnenblijven. In het hele Spaanse gebied zijn er 45.000 mensen die of moeten evacueren of in quarantaine zitten. Een man van 22 uit Zeist wordt sinds zondag vermist tijdens zijn vakantie in Marokko. Ouadoud Rabash was samen met zijn ouders in de stad Tanger. Hij verliet de woning waarin het gezin verbleef en is niet meer teruggekomen. Daarom zijn de familie en de Marokkaanse politie op zoek naar hem. De familie maakt zich grote zorgen omdat Ouadoud een lichamelijke beperking, psychische problemen en een verslaving heeft. Het Israëlische leger heeft 4 Palestijnen doodgeschoten op de westelijke Jordaan-oever, zegt het Palestijnse ministerie van Volksgezondheid. 4 andere Palestijnen en 2 Israëliërs zouden gewond zijn geraakt. Verschillende kolonisten vielen vanochtend de plaats Tel op de Jordaan-oever binnen. Een inwoner zou toen het wapen van een kolonist hebben afgepakt en hebben geschoten, waardoor een Israëlische beveiliger omkwam. Vervolgens zou het Israëlische leger de plaats hebben bestormd om de kolonisten te beschermen. Volgens een Palestijnse politicus begon het leger te schieten en vielen daarbij 4 doden. De 19e etappe van de Tour de France is gewonnen door Tadej Pogacar. Op de Alpe d'Huez wist hij in de laatste zware kilometers Lenny Martinez en Richard Carapaz achter zich te laten. De gele trui blijft ook in handen van Pogacar, de leider van het klassement. Dit weekend zijn de laatste 2 ritten in de Tour de France. Dan nog het weer. Op de meeste plaatsen zonnig. Vannacht koelt het af naar een graad of 12. Morgen veel zon, maar in het binnenland ook bewolking. Het wordt 24 tot 29 graden.
11: Vanuit de Bilt is dit
12: Roulette FM.
11: Met nu blik op het weekend. Ruben Kaai.
13: Roulette FM. Blik op het weekend. New York.

0: ZFM. Abel. En onderweg naar het nieuwsoverzicht van deze lokale buurt.
1: Vrijdagavond, even na 8 uur. Dit is het nieuwsoverzicht. Bloemenkaai.
0: De Bild hoort bij de 16 gemeenten die 126 dagen na de verkiezingen nog altijd niet klaar zijn met de vorming van een nieuw college. Daarmee behoort De Bild bij de groep die er meer tijd dan ooit voor nodig heeft. Dat meldt de website Binnenlands Bestuur. Door het zomerreces komen daar nog eens 30 dagen bij, waardoor de formatie in totaal meer dan 150 dagen gaat duren. De oorzaak is mede de toename van het aantal fracties, waardoor een coalitie vormen ingewikkelder is, omdat er vaak 4 of meer fracties voor nodig zijn. Het huidige formatierecord staat op naam van de gemeente Vlieland, die in 2022 pas na 229 dagen een coalitie had gevormd. Dat record zal De Bild niet breken. De beoogde coalitiepartners Pro, VVD, CDA en D66 zeggen constructief in gesprek te zijn. Maar formateur Sander van Waveren van de NSC laat bij RTV Utrecht weten dat het in ieder geval niet eerder dan september wordt voordat er een coalitieakkoord is. De rechtbank heeft de 29-jarige verdachte van het doden van een 76-jarige vrouw in Den Dolder veroordeeld tot 8 jaar cel en TBS met dwangverpleging. Hij viel januari vorig jaar het slachtoffer op klaarlichtendag aan op straat. De man verbleef op dat moment verplicht in psychiatrische kliniek Vivor op de gesloten afdeling voor mensen met een licht verstandelijke beperking. De rechter oordeelde dat de man van plan was om iemand te vermoorden. Hij had meerdere zoekopdrachten online gedaan die te maken hadden met het doden van iemand. Dan krijgen ze mij nog het weer. Vanavond en vannacht is het bewolkt met 16 graden. Morgen begint de dag overwegend bewolkt. In de loop van de ochtend trekt de zon steeds verder door. En uiteindelijk wordt het dan 26 graden. Zometeen Rubens onderzoeksredactie en ook antwoord op de vraag hoeveel % van de mensen begint met het opruimen van hun bureau, maar kijkt alleen naar oude spullen. Dat zometeen ook Maroon 5.

0: Maroon 5 en Move Like Jagger. Ja, volgende week schieten de temperaturen weer volop omhoog. En wat hoort daarbij? Precies, een ijsje. Maar ja, tijdens het eten van ijs dan kan je een zogenoemde brain freeze krijgen. Maar wat is dat nou en hoe ontstaat dat? Dat heb ik uitgezocht en daarom is het tijd voor...
1: Rubens onderzoeksredactie.
0: Als je een hap neemt van een ijsje, dan raakt de bovenkant van je mond, ook wel je gehemelte... Ja, dan raakt hij dat. En in je gehemelte lopen allemaal bloedvaten en zenuwen. Als het ijs dan je gehemelte raakt, dan denken je zenuwen, het is koud. En dat signaal dat sturen ze dan woep, naar je hersenen toe. En je hersenen die reageren meteen door alle bloedvaten dan open te zetten. Zodat het bloed weg kan stromen en je brein warmer kan worden. Want hij denkt, shit, ik ben koud, ik moet verwarmen. Maar omdat het weinig rek zit in je schedel en eigenlijk die bloedvaten geen plek hebben om naartoe te bewegen, ontstaat er een druk. En die drukt voor die irritante ijshoofdpijn, oftewel een brain freeze. Maar geen paniek, het brein zorgt ervoor dat de druk nooit te groot kan worden. Door de aderen weer helemaal goed samen te trekken, dat is wel zo veilig. En ja, hoppa! Weg is dan je hoofdpijn en ja, zo'n brain freeze duurt gelukkig niet heel erg lang. Maar ja, irritant is hij wel, want ik wil gewoon mijn ijsje opeten en dan ineens... dat is verschrikkelijk. Daarom heb ik even een goede tip voor je als je dit hebt. Kijk, je zou natuurlijk gewoon kleinere hapjes kunnen nemen van je ijs, maar ja, dat is natuurlijk geen optie. Wat je moet doen is als je een brain freeze hebt, dan moet je je tong tegen je gehemelte aanduwen. Dan warm je gehemelte een beetje op. Dat werkt. Dat schijnt te werken. En het werkt ook wel redelijk. Tenminste, bij mij werkt het. Het ziet er wel een beetje gek uit. Maar het is wel een oplossing om van je brain freeze af te krijgen. Dus gewoon je tong tegen je gehemelte aandrukken. Dan moet het helemaal goed komen.
1: Rubens onderzoeksredactie.
0: Dus volgende keer bij het eten van een ijsje en je hebt een brain freeze, dan weet je hoe het komt. Alsjeblieft.

Hoeveel procent van de mensen elke week een nieuwe aan jou dan de vraag? Hoeveel procent van de mensen datgene doen? Een klein half uurtje maakte ik de hoeveel procent van de mensen voor deze week bekend. Namelijk hoeveel procent van de mensen begint met hun bureau opruimen, maar kijkt uiteindelijk alleen maar naar oude spullen. Ik pak even de appbox erbij, die stroomt overvol, is echt ongelooflijk. Hier heb je 58%, hier een 86%, die is er van overtuigd dat iedereen dat dit wel doet. Hier een laag percentage, 48%, met daarbij de tekst: als je opruimt, dan gaat het niet om herinneringen, maar dan gaat het juist omdat het opgeruimd is. Dit vind ik echt een hele mooie quote, daar kan ik dan niks van op aan. En in een stemming die nog binnenkomt, 80% van de mensen die dit doet. Het goede antwoord is 76% van de mensen die dit doet. Ja, tijdens het opruimen van oude foto's, briefjes, bonnetjes of andere spullen dat je tegenkomt. En dan denk je van, oh, ik kijk hier toch even naar. Oh ja, het is toch wel leuk om zo'n herinnering weer te zien. Uiteindelijk ben je alles weer aan het bekijken en die herinneringen weer aan het ophalen. En zo ben je meer bezig met gevonden oude spullen dan dat je die oude spullen aan het opruimen bent van je bureau af. Ja, ik moet zeggen, heb ik dit? Los van dat ik eigenlijk niet heel vaak opruim. Dat doe ik niet vaak. Soms dan zie ik inderdaad wel weer dingen liggen. Oh, leuk. Ik kwam laatst bijvoorbeeld een opruimactie bezig. Toen kwam ik een oud cameraatje tegen. Dus die heb ik opgeladen. In plaats van opgeruimd, natuurlijk. En die heb ik dus even kijken of er nog foto's op stonden. Het antwoord, stonden daar nog foto's op? Het antwoord, nee. Antwoord.

0: Roxy Dekker en Sugar Daddy. En...
1: Oh, nee, oh, nee, oh. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Dat is zo. Oh, het is 20:30, hè? Niet iets over 20:30. Maar goed, ik heb overklappen wat er zo aankomt. Een moppe tijd. En zometeen ook... natuurlijk niet te vergeten Pim Pam Pet muziekeditie, hè? Ja, die mag natuurlijk niet vergeten worden. Zeker niet. En zometeen hoor je ook Gala en Free From Desire. Eerst het regionieuws. Half negen dus.
2: Roulette FM, regionieuws.
3: Eigenaren van landbouwgrond hebben in 2025 met steun van de provincie bijna 25 kilometer aan groenblauwe dooradering aangelegd. Dat blijkt uit onderzoek naar de aanwezigheid van poelen, houtwallen, hagen en natuurvriendelijk beheerde sloot in landelijk gebied. De provincie streeft ernaar dat in 2050 10% van het landelijk gebied uit groenblauwe dooradering bestaat. De groene landschapselementen zoals houtwallen en kruidenrijke randen langs akkers en de blauwe elementen als natuurvriendelijk ingerichte sloten zijn belangrijk voor de biodiversiteit, waterkwaliteit en een gezonde bodem. Via agrarische collectieven zijn subsidies beschikbaar om nieuwe landschapselementen aan te leggen. Uit het onderzoek blijkt dat de Utrechtse Heuvelrug met ruim 15% het hoogste aandeel heeft. In de Kromme Rijnstreek met een aandeel van 5% zijn nog extra inspanningen nodig. De weduwnaar van de vrouw die door een psychiatrische patiënt werd doodgestoken in Den Dolder doet aangifte tegen Vivoor. Hij verwijt de forensisch-psychiatrische kliniek dood door schuld. De man van het slachtoffer wil nu achterhalen hoe het kon dat een patiënt van de kliniek met complexe psychische stoornissen onbegeleid op straat mocht. Volgens hem geeft Vivoor daar tot nu toe geen openheid van zaken over. De advocaat van de weduwnaar zegt in het AD dat aangifte tegen Vivoor nog de enige optie is, omdat ook de inspectie Gezondheidszorg en Jeugd geen duidelijkheid wil geven. En de eerste Sint Maartenparade in de gemeente De Bilt wordt op 6 november gehouden. Daarvoor worden inwoners uit alle kernen uitgenodigd om lichtsculpturen te maken. Het feest staat in het teken van samen delen en verbondenheid. De organisatie van de Sint Maartenparade heeft als eerste thema gekozen voor de kunst van delen. Delen verbindt en iedere dorpskern heeft vele oude en nieuwe verhalen te delen, staat te lezen in de aankondiging van het Weeshuis van de Kunst. Deze stichting heeft als doelstelling het versterken van kunst en cultuur in de gemeente De Bilt. Er worden vanaf 18 augustus 4 zogenoemde inspiratieavonden gehouden voor inwoners van alle kernen. Daar zal gesproken worden over de vraag wat delen betekent, persoonlijk en voor de wijk, dorp of gemeenschap. Vanuit de onderwerpen die uit de gesprekken komen, worden de lichtsculpturen ontworpen en met een ervaren kunstenaar in elkaar gezet.
2: Meer nieuws? Kijk op omroepzout.nl.
0: De verkeersinformatie vanuit deze regio. Een file die staat op de A27 Almere-Gorkum tussen Utrecht-Noord en knooppunt Lunette. 3 kilometer, 11 minuten vertraging, komt er een spoedreparatie. 3 rijstroken staan daarbij dicht. Dan nog één flitser op de A12 Utrecht-Arnhem tussen Maarn en Veenendaal-West. Hectometerpaal 81.2. En dan krijg je van mij nog het weekendweer. Vanavond en vannacht is het bewolkt met 16 graden. Morgen dan begint de dag overwegend bewolkt. In de loop van de ochtend trekt de zon steeds verder door. En het wordt dan zo'n 26 graden.
2: Ruben Kaai.
0: En zo meteen de tijd voor moppentijd. Eerst tijd voor Gala en Free From Desire.

dacht, ja, wat mooi. Ik heb wat leuks. Ik dacht, ik ga de moppen niet zelf vertellen. Nee. Mickey Mouse doet het ook niet. Nee, allemaal niet. Nee. Want ik heb vandaag een Belg uitgenodigd. Ja, even. Ik heb namelijk vandaag een Belg uitgenodigd. Die gaat een mop aan ons vertellen. Ik geef hem een groot applaus. Ik geef hem ook echt even een supertje. Ja, dag.

0: kunnen geheimagenten nooit goed schaken. Omdat ze altijd bang zijn dat hun loper doorspeelt.
1: Die vind ik leuk.
0: Dit is een woordgrap met een dubbele betekenis. Ja? In schaken is een loper een schaakstuk dat schuin beweegt over het bord. Ja? In spionage is een loper ook een term voor iemand die geheime informatie doorgeeft of doorspeelt aan een vijand, dus een verrader of spion.
1: Ja.
0: Doorspelen betekent hier zowel dat een schaakstuk zich verder over het bord beweegt, als dat iemand geheime informatie doorgeeft. Dus, de geheimagent is bang dat zijn loper, in de betekenis van spion, informatie gaat lekken, maar het wordt gezegd in de context van schaken, wat het grappig maakt.
1: Juist! Dit vind ik ervan. Juist! Ja, het is leuk om te vertellen, ik heb een paar nieuwe geluidjes. Dus ik heb heel veel leuke geluidjes. Ja, degene die net hoorde. Hartstikke leuke dingetjes bijvoorbeeld. Ja. Of als ik een hele goede grap maak, als iemand heel hard moet lachen. Ja. Ja, dat is hartstikke leuk. Maar wat moet ik er nou van vinden? Heb je er nodig in een bellig uit? En dan komt er zo'n mop dat je denkt, hallo. Dat is helemaal niet leuk. Ik heb een beetje deze vibes erbij. Zal ik hem maar gewoon zelf doen? Misschien beter, hè? Ja, goed, oké. Er komt een man in een restaurant en roept de ober erbij. Ober, er zit een vlieg in mijn soep. De ober komt aanlopen, die kijkt in het bord en zegt... Nou, dat klopt, meneer. Er zit inderdaad een vlieg in je soep. Waarop die man zegt, ja, en nu dan?

Ja. Nou, het niveau wordt alleen maar hoger, want... Ja, dit is mega. Dit is mega. Ik heb... Ja, Oké. Welke snack? Ik herhaal,

0: Welke snack?
1: In de frituurpan. Niet in de airfryer, want dat is gezond. Dus welke snack in de frituurpan is het meest gevaarlijk? Ja, welke snack in de frituurpan is het meest gevaarlijk? De krokodil.

0: toe gaan. En zegt helemaal niets. De dokter, die zucht diep. En kijkt naar de vis. En zegt... Ja, ja. Ik zie het al. Ik zie het al. Ja, zijn bloeddruk is te hoog. In plaats van bloeddruk. Ah, ik dacht, ik leg hem ook even uit. Misschien is het dan een klein beetje duidelijker. Lief, hè? Oké. Er komt een slang bij de opticien. De slang die kruipt moeizaam op de stoel. Die kijkt die opticien aan en sist.
1: Dokter, u moet mij helpen. Ik zie de laatste tijd geen hand voor ogen.
0: De opticien doet een oogtest. Ja, doet een oogtest. Zet de slang op een stevige bril op en die vraagt... Ja, en hoe is het nu dan? De slang kijkt om zich heen, krijgt de schrik van zijn leven en roept... Oh nee, ben ik nou al 2 jaar getrouwd met een tuinslang? Ja, dat zal je net hebben. Verkeerde slang. Soms heb je het leven verkeerde slang, ja. Shit. Oké, nog 2 en dan hou ik op. Maar de laatste die is wel mooi. Die vind ik mooi. Wat? Wat is groen? En ligt onder een auto. Ja. Dus het ligt op de weg. Het is groen, het ligt op de weg. En de auto... Bam! Die gaat er overheen. En opeens, ja, wat heb je dan? Het is groen en het ligt onder een auto. Een verongelukte augurk. Ja. Even heel hard lachen. Dank je. Oké, dan even de serieus. Oké. Muziek weg. Wat is wit en zingt heel erg mooi? Dus, wat is wit en zingt heel erg mooi? Dat is Jan Smitlof.
2: Mop!

Nederland. Tranquilo. Pim Pam Pet. Muziekeditie. Elke vrijdagavond dan spelen wij het spelletje Pim Pam Pet Muziekeditie. Het is heel simpel. Ik draai aan het Pim Pam Pet rad. Daar komt een letter uit. En dat is dan de beginletter van de artiest die ik ga draaien. En het rad is er klaar voor. Het is geworden de letter, een klein beetje spelling opbouwen, de letter E. De letter E is het geworden, de letter van erg warm, de letter van waarom kan ik nooit... Waarom kan ik nooit, als ik dit doe... Dit deed ik een paar weken geleden, deed ik het ook. En waarom kan ik nooit iets met een letter bedenken dat ik opnoem... als ik op de radio ben? Waarom kan ik dat niet? De letter E. Ezel. Normaal gaat het heel veel sneller. Ja, het zal wel aan mij liggen. Nou, goed, het zal wel. Ik ben alleen wel benieuwd welke artiest met de letter E jij denkt. Want dat is heel leuk. Laat het weten. En je hoort hem zo meteen dan misschien.

0: Maar even serieus. Heb jij dat... Hier, moet je luisteren. Dit is dus zonder iets eronder, hè, wat ze nu doet.
1: Oh, so I do take a breath. That's what I do.
2: Okay, take a breath.
1: A never ending midnight sun.
3: Dit is toch bizar?
0: Dit is toch niet normaal? Dat je dit zo ongelooflijk kan? Maar moet je horen wat ze aan het einde zegt?
1: I think that was the right key.
0: Ik denk dat dat de goede sleutel is, de goede key in de muziekwereld. Ik denk! Maar volgens mij was het wel goed.
4: Pim-pam-pet.
1: Muziekeditie.
0: Althans, dat zou ik zelf nooit kunnen. Maar goed. Ik als man kan natuurlijk ook minder hoge toon halen, maar alsnog... Het enige wat ik eruit kan halen is Mickey Mouse. Dat is het enige wat ik eruit kan halen. Oké, we moeten gewoon door ook. Terug bij het spelletje Pim Pam Pet Muziek Editie. We hebben net aan het rad gedraaid, er kwam de letter E uit. En dat is bijvoorbeeld de letter van het woord ezel. Ja, die zei ik net ook, maar ik kon nog steeds niet bedenken. In het kader van tijd moeten we snel door. Ik dacht, Emma Heesters, waar ga je heen? Waar ik heen ga, is ik blijf...

0: feesters en waar ga je heen?
1: Ik weet inmiddels wel nu waar ik heen ga. Ik blijf namelijk hier, want ik heb dus van betrouwbare bronnen gehoord dat zometeen Jesse Sprinkelman klaarstaat. Ja, in die X-Vibe met de dance en EDM hits van deze week. Dat is zometeen direct vanaf 9 uur. Ja, oftewel over een minuutje of 4. Top hier zometeen met Jesse.
2: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout. Isoleren BioX Beads, de biobased isolatieparels. Gemaakt van melkzuur, veilig, duurzaam en biologisch afbreekbaar. Kijk op www.bioxbeads.nl.
3: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
4: Ook succesvol in Duitsland ondernemen? Met Duits Zakelijk leert u spreken op strategisch niveau, zodat u overtuigt en direct resultaat behaalt. Executive taaltraining door Duitse onderneemster Noemi Paul. Boek nu uw persoonlijke sessie van 50 minuten voor €99. Duits-zakelijk.nl.
5: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen? Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
6: Hoe word je een werkgever met een wachtlijst? Kom naar de theatervoorstelling van Recruitment Unicorns en Pathé. Het geheim van de meest aantrekkelijke werkgevers. Met Japke D. Bauma, Wim Davidsen, Lars Evers, Arjan Elbers en de beste voorbeelden van Cashbaker, Rockstars IT, Verspeek en nog veel meer. Vanaf september 5 middagen in theaters bij jou in de buurt. Ga naar recruitmentunicornsenpathé.nl voor je tickets. Recruitment Unicorns en Pathé wordt mede mogelijk gemaakt door FD Media Groep en Uniek Uitzendbureau.
7: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
8: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen. 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg €5 korting vanaf €49. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd.
2: In de buurt. Roulette FM.
9: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De natuurbranden in Frankrijk hebben deze maand een recordoppervlakte verwoest. Dat blijkt uit cijfers van de dienst Copernicus. Meer dan 50.000 hectare is verbrand. Ook met het aantal branden is een record verbroken. Dit jaar ontstond in het land al 311 keer brand. Vooral het gebied rond Bordeaux is hard getroffen. Op dit moment woedt er een grote natuurbrand in het departement Gironde. Bij het blussen zijn zeker 42 brandweermensen gewond geraakt. En verder is er een grote brand bij Biscarrosse, verder naar het zuiden in Frankrijk. De Nederlandse ambassade in Parijs waarschuwt mensen die in Frankrijk op pad willen gaan om zich goed voor te bereiden. Toeristen krijgen het advies om flessen water, zaklampen, powerbanks en een EHBO-set mee te nemen. Ook wordt mensen aangeraden om de reis- en zorgverzekering te controleren op dekking bij natuurbranden. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft nog geen hulpvragen gekregen van Nederlanders in het buitenland. Ten westen van Madrid zijn nog eens 2 dorpen geëvacueerd vanwege grote natuurbranden daar. Duizenden inwoners moesten hun huis verlaten. De regering roept inwoners op om voorzichtig te zijn en geen levens in gevaar te brengen. In andere Spaanse dorpen moeten mensen juist binnen blijven vanwege het vuur. In totaal zijn in de Spaanse regio zeker 45.000 mensen getroffen. Spanje riep vandaag voor het eerst de landelijke noodtoestand uit in verband met de natuurbranden. Een man van 22 uit Zeist wordt sinds zondag vermist tijdens zijn vakantie in Marokko. Wadoud Rabash was samen met zijn ouders in de stad Tanger. Hij verliet de woning waarin het gezin verbleef en is niet meer teruggekomen. En daarom zijn de familie en de Marokkaanse politie een zoektocht begonnen. Dan het weer, het is droog. Vannacht koelt het af naar een graad of 12. Morgen veel zon, in het binnenland ook bewolking. Het wordt iets warmer, 24 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Maaiwerkzaamheden en een kapotte auto veroorzaken vertraging op de A50 richting Apeldoorn. Tussen knooppunt Waterberg en afrit Hoenderlo is één rijstrook open en je vertraging 30 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
11: Vanuit de Bilt is dit
12: Roulette FM.
11: Met nu The X-Vibe met Jesses Prikkelman.
13: Let op, deze aflevering kan expliciete content bevatten. Mocht u daar gevoelig voor zijn, ga dan iets super saais doen.

En absoluut, de X-Web Evergreen, Safri Duo en Play the Life aan het begin van deze aflevering. Een uurtje lang dance classics en jouw muzikale suggestie om lekker dat weekend te vieren is welkom. TheX-Web.nl, daar kun je een mailtje sturen.

zijn twee dingen die goed scoren in de muziekindustrie. Kinderkoortjes en videoclips met naakte vrouwen. Maar de combinatie daarentegen scoort dan weer niet. Daarom Cheap Thrill, Sia en Jean-Paul. Alleen maar het kinderkoortje. So you face it with a smile. There is no need to

De muziek is de religie van de tegenwoordige tijd. BB Rexha en Fateless die onderstrepen dat. Met een fantastische track New Religion. Dua Lipa, Houdini komt er zo meteen. Maar niet het origineel zoals veel mensen hem kennen. Maar de Adam Port mix. Hier is deze club classic. Helemaal pet.

0: James Hype zingt over de auto die ik zometeen weer instap om naar het Achterhoekse achterland te scheuren waar ik woon. Nee hoor, het is een klein beetje gelogen, ik krijg geen Ferrari. Maar mijn auto is wel rood, dus het komt in de buurt. Het is een Jeep overigens, voor de liefhebbers, dus die gaat aanzienlijk minder snel. Tot zover.
1: X5. From every corner of the globe, we have witnessed greatness.

0: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: Isoleren BioXBeats, de biobased isolatieparels. Gemaakt van melkzuur, veilig, duurzaam en biologisch afbreekbaar. Kijk op www.bioxbeats.nl.
2: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op RCS.
3: Ook succesvol in Duitsland ondernemen? Met Duits Zakelijk leert u spreken op strategisch niveau, zodat u overtuigt en direct resultaat behaalt. Executive taaltraining door Duitse onderneemster Noemi Paul. Boek nu uw persoonlijke sessie van 50 minuten voor €99. Duits-zakelijk.nl.
4: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen. Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
5: Hoe word je een werkgever met een wachtlijst? Kom naar de theatervoorstelling van Recruitment Unicorns en Pathé. Het geheim van de meest aantrekkelijke werkgevers. Met Japke D. Bauma, Wim Davidsen, Lars Evers, Arjan Elbers en de beste voorbeelden van Cashbaker, Rockstars IT, Verspeek en nog veel meer. Vanaf september 5 middagen in theaters bij jou in de buurt. Ga naar recruitmentunicornsenpathé.nl voor je tickets. Recruitment Unicorns en Pathé wordt mede mogelijk gemaakt door FD Media Groep en Uniek Uitzendbureau.
6: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
0: Altijd in de buurt. Roulette FM.
7: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Rond deze tijd begint in Frankrijk een crisisoverleg van de regering vanwege de natuurbranden in het land. Om het vuur te bestrijden worden ook militaire middelen ingezet, zegt de Franse minister van Binnenlandse Zaken. Steeds meer mensen in het zuidwesten moeten hun huis verlaten. Inmiddels zijn ruim 110.000 inwoners geëvacueerd. Meer dan 14.000 hectare in het departement Gironde is in vlammen opgegaan. Doordat de wind verandert van richting, verplaatsen de branden zich nu naar het stedelijke deel van Bordeaux, zegt de Franse minister. Hij zegt dat de stad nog geen gevaar loopt. De Nederlandse ambassade in Parijs waarschuwt mensen die in Frankrijk op pad willen gaan om zich goed voor te bereiden. Toeristen krijgen het advies om flessen water, zaklampen, powerbanks en een EHBO-set mee te nemen. Ook wordt mensen aangeraden om de reis- en zorgverzekering te controleren op dekking bij natuurbranden. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft nog geen hulpvragen gekregen van Nederlanders in het buitenland. Ten westen van Madrid zijn twee dorpen geëvacueerd vanwege de grote natuurbranden daar. Duizenden inwoners moesten hun huis verlaten. De regering roept inwoners op om voorzichtig te zijn en geen levens in gevaar te brengen. In andere Spaanse dorpen moeten mensen juist binnen blijven vanwege het vuur. In totaal zijn in de Spaanse regio zeker 45.000 mensen getroffen. Spanje riep vandaag voor het eerst de landelijke noodtoestand uit in verband met de natuurbranden. In Londen zijn 5 politieagenten gewond geraakt op de rivier de Thames. De boot waarop ze zaten voer vanmiddag tegen de Westminster Bridge. En daardoor viel een aantal agenten in het water. Volgens ooggetuigen duurde het ongeveer 10 minuten totdat ze eruit werden gehaald. Dan het weer. Het is droog. Vannacht koelt het af naar een graad of 12. Morgen veel zon, maar in het binnenland ook bewolking. Het wordt wat warmer dan vandaag, 24 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Vanuit de Bilt is dit
8: Roulette FM.
0: Straks Nachtmix. Nu tot 12 uur Between Day and Night.

0: luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout. Isoleren? BioX Beads, de biobased isolatieparels. Gemaakt van melkzuur, veilig, duurzaam en biologisch afbreekbaar. Kijk op www.bioxbeads.nl.
1: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
2: Ook succesvol in Duitsland ondernemen? Met Duits Zakelijk leert u spreken op strategisch niveau, zodat u overtuigt en direct resultaat behaalt. Executive taaltraining door Duitse onderneemster Noemi Paul. Boek nu uw persoonlijke sessie van 50 minuten voor €99. Duits-zakelijk.nl.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
4: Altijd in de buurt.
0: Roulette FM.
5: Joris Stubenitski met het NOS-journaal. In Frankrijk zijn inmiddels 141.000 mensen geëvacueerd vanwege de natuurbranden. In het zuidwestelijke departement Gironde hebben 110.000 mensen hun huis of verblijf moeten verlaten. En in de naastgelegen regio Landen zijn 31.000 mensen geëvacueerd. Het gebied waar brand woedt wordt steeds groter. Meer dan tienduizenden hectares zijn in vlammen opgegaan. En de Franse autoriteiten spreken van een vraatzuchtig vuur dat zich razendsnel verspreidt. De Franse regering houdt crisisoverleg over de aanpak van de natuurbranden. Doordat de wind van richting verandert, verplaatsen de branden zich nu naar het stedelijke deel van Bordeaux, zegt de Franse minister van Binnenlandse Zaken. Hij zegt dat de stad nu nog geen gevaar loopt. Nederland probeert de olieprijs te drukken door een deel van de strategische oliereserve op de markt te brengen. Het gaat om 2,7 miljoen vaten van commerciële partijen. De komende weken volgt mogelijk meer. In maart kondigde het Internationaal Energieagentschap aan om 400 miljoen vaten uit de noodreserves van lidstaten geleidelijk vrij te geven. Tot nu toe waren de Nederlandse reserves niet nodig, maar door de oplopende olieprijs is er nu wel behoefte aan. In Londen zijn 5 politieagenten gewond geraakt op de rivier de Theems. De boot waarop ze zaten voer vanmiddag tegen de Westminster Bridge. Daardoor viel een aantal agenten in het water. Volgens ooggetuigen duurde het zo'n 10 minuten totdat ze eruit werden gehaald. De gewonde agenten zijn behandeld op een boot langs de wal en zijn naar het ziekenhuis gebracht. Hoe ernstig hun verwondingen zijn is niet bekend. Ook de oorzaak van het ongeluk is nog onduidelijk. Het weer. Komende nacht is het droog. Het koelt af tot ongeveer 13 graden. Morgen droog, veel zon, ook wel wat stapelwolken. Het wordt 24 graden aan zee tot 29 graden in het zuidoosten. Zondag bewolkt, regen en maximaal 23 graden. En vanaf dinsdag weer een stuk warmer. Dit was het NOS Journaal.
6: Vanuit de beeld is dit
4: Roulette FM.
6: Straks Nachtmix. Nu tot 12 uur Between Day and Night.

0: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af met 20% korting. ANWB en gaan.
2: Altijd in de buurt. Roulette FM.
3: Juri Stubenitski met het NOS-journaal. In delen van Nederland was rond 22:30 vanavond een vuurbal aan de hemel te zien. Onder meer vanuit Amsterdam, Utrecht, Almere, Dronten en Arnhem kwamen berichten van mensen die het bijzondere fenomeen in de avondschemering zagen. Het is niet bekend of het lichtspoor werd veroorzaakt door een meteoor of een stuk ruimtepuin. Een sterrenkundige zegt dat het een meteoor kan zijn die opbrandt in de atmosfeer, maar het zou ook kunnen gaan om brokstukken van een oude satelliet. Steeds meer mensen in Frankrijk moeten hun huis of vakantieverblijf verlaten vanwege de grote natuurbranden. Inmiddels zijn 141.000 mensen geëvacueerd. In het zuidwestelijke departement Gironde moesten 110.000 mensen hun spullen pakken. En in de naastgelegen regio Landen zijn 31.000 mensen geëvacueerd. Het gebied waar brand woedt wordt steeds groter. Volgens de Franse autoriteiten verspreidt het vuur zich razendsnel en is inmiddels zo'n 20.000 hectare natuur verwoest. Doordat de wind van richting verandert, verplaatsen de natuurbranden zich nu naar het stedelijke deel van Bordeaux, zegt de Franse minister van Binnenlandse Zaken. Hij zegt wel dat de stad nu nog geen gevaar loopt. Nederland probeert de olieprijs te drukken door een deel van de strategische oliereserve op de markt te brengen. Het gaat om 2,7 miljoen vaten van commerciële partijen. De komende weken volgt mogelijk meer. In maart kondigde het Internationaal Energieagentschap aan 400 miljoen vaten uit de noodreserves van lidstaten geleidelijk vrij te geven. Tot nu toe waren de Nederlandse reserves niet nodig, maar door de oplopende olieprijs is er nu wel behoefte aan. Het weer, vannacht is het droog, het koelt af naar ongeveer 13 graden. Overdag droog, veel zon, ook wat stapelwolken. Het wordt 24 graden aan zee tot 29 graden in het zuidoosten. En zondag bewolkt met regen, maximaal maar 23 graden. En vanaf dinsdag wordt het weer een stuk warmer. Dit was het NOS Journaal.
4: Vanuit de beeld is dit
2: Roulette FM.
4: Straks, goedemorgen zaterdag. Nu tot 7 uur, Nachtmix.

0: Roulette FM.
1: Juri Stubenitski met het NOS-journaal. De Franse regering stuurt 500 extra militairen naar gebieden waar natuurbranden woeden om de brandweer te ondersteunen. Daarmee komt het totaal aantal militairen dat helpt op 1000. In de zuidwestelijke departementen Gironde en Landen woeden enorme branden. Die hebben inmiddels 22.000 hectare land verwoest. Meer dan 140.000 inwoners en vakantiegangers zijn geëvacueerd. In Gironde worden 1,5 miljoen mondkapjes uitgedeeld om mensen tegen de rook te beschermen. De autoriteiten spreken van een vraatzuchtig vuur dat zich razendsnel verspreidt. Ook in Spanje woeden natuurbranden. Ten westen van Madrid zijn nog eens 2 dorpen geëvacueerd. Duizenden inwoners moesten hun spullen pakken. De regering roept inwoners op om voorzichtig te zijn. In delen van Nederland was rond 22:30 vanavond een vuurbal aan de hemel te zien. Onder meer vanuit Amsterdam, Utrecht, Almere, Dronten en Arnhem kwamen berichten van mensen die het bijzondere fenomeen in de avondschemering zagen. Volgens een satellietdeskundige gaat het om een satelliet van SpaceX die terugkeerde in de atmosfeer. Hij kwam boven Engeland de atmosfeer binnen en begon daar op te breken en op te branden. Vermoedelijk zijn er geen delen op de grond beland, al is dat nog niet uit te sluiten. En in de buurt van Doornenburg in Gelderland zijn vissers afgelopen avond over een fosforgranaat gereden. Die begon te roken en vloog in brand. De granaat kwam bloot te liggen omdat het water in de rivieren erg laag staat. Als fosfor nat is, is het niet gevaarlijk, maar in het droge dan kan het ontbranden. Nadat 112 was gebeld, vonden de hulpdiensten nog een tweede granaat. Vermoedelijk gaat het om explosieven uit de Tweede Wereldoorlog. Het weer. Vannacht is het droog. Het koelt af tot een graad of 13. Overdag ook droog. Veel zon. Ook wat stapelwolken. Het wordt 24 graden aan zee tot 29 in het zuidoosten. En morgen zondag bewolkt. Regen. Maximaal 23 graden. Maar vanaf dinsdag weer een stuk warmer. Dit was het NOS Journaal.
0: Vanuit de beeld is dit
2: Roulette FM.
0: Met nu
2: Nachtmix.

0: Roulette FM. Joris Stubenitski met het NOS-journaal. In Frankrijk zijn ruim 140.000 inwoners en vakantiegangers geëvacueerd voor de natuurbranden in het zuidwesten van het land. De branden in de departementen Gironde en Landen zijn nog niet onder controle. De Franse regering stuurt 500 extra militairen naar het gebied om de brandweer te ondersteunen. Daarmee komt het totaal aantal militairen dat helpt op 1000. Een terugkerende satelliet van Starlink heeft geleid tot een vuurbal in de hemel. Die was gisteravond rond 10:30 op meerdere plekken in Nederland te zien. Een satellietdeskundige zegt dat de satelliet boven Engeland de atmosfeer binnenkwam, daar begon op te breken en boven Nederland opbrandde. In Pakistan zijn 27 mensen omgekomen bij een zelfmoordaanslag op een controlepost en een daaropvolgend vuurgevecht. Onder de doden zijn 12 militairen en 2 agenten, zegt het Pakistanse leger. De lokale Taliban heeft de aanslag opgeëist. Het gebeurde in het noordwesten van Pakistan, in een gebied waar veel gewapende islamitische groepen zitten. Nederland probeert de stijgende olieprijs te drukken door vaten uit de strategische oliereserve op de markt te brengen. Het gaat om 2,7 miljoen vaten. Het internationale energieagentschap kondigde eerder al aan dat lidstaten geleidelijk olie zouden vrijgeven. Maar tot nu toe waren de Nederlandse reserves niet nodig. En een paar vissers zijn bij het Gelderse Doornenburg over een oude fosforgranaat gereden die vervolgens in brand vloog. Ze reden over een deel van een strandje dat bloot was komen te liggen door de lage waterstand. Nadat 112 was gebeld, vond de politie een tweede granaat. Vermoedelijk gaat het om explosieven uit de Tweede Wereldoorlog. Het weer, vannacht is het droog en koelt het af tot ongeveer 13 graden. Overdag droog, veel zon, ook wat stapelwolken. Het wordt 24 graden aan zee tot 29 in het zuidoosten. En morgen zondag bewolkt met regen bij maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Vanuit de beeld is dit
2: Roulette FM.
1: Met nu
2: Nachtmix.